heeft gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken. Ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen. Om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
1: So if you think about it, we have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Voorst Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek.
2: Van Voorst Veluwezoom. Stap in en maak de rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10. Jouw muzikale roadtrip. On the road again.
3: Voorst Veluwezoom.

Ja, en dan realiseer je dat je voor iedereen de hele week zorgt dat dingen in het systeem goed staan. En dan kom je zelf tot de conclusie dat je jezelf vergeten bent op de vrijdag. Hartelijk welkom bij Brunch op deze vrijdagmorgen hier in de studio. Ja, het is een beetje een stille ochtend. Herman is er vanmorgen niet. Ja, dat wil ook wel eens gebeuren wat dat betreft. We gaan toch een mooi programma maken, want de voorbereidende werkzaamheden zijn natuurlijk hebben wel plaatsgevonden wat dat betreft. Brunch, vrijdag 28 augustus. Het was natuurlijk een bijzondere week. In het nieuws schrikbarend natuurlijk de situatie in Nepal, waar het Rode Kruis ook een speciaal Giro-nummer voor heeft geopend. En natuurlijk was het de week van het overlijden van een van de grootste country-artiesten van de afgelopen jaren. Om niet te zeggen, sommige mensen zijn daar vrijwel mee opgegroeid. En dat was Dolly Parton. En dat betekent ook dat we met een nummer van haar gaan beginnen dit uur.

9 to 5 was dat. Uit de gelijknamige de gelijknamige film was dat. Was niet tv-serie. Ja, goedemorgen op deze wat bewolkte ochtend. Er wordt weer flink gebouwd op het Marktplein. Wat dat betreft kunnen we zien dat ook daar de vakanties een beetje voorbij zijn inmiddels. Dus u bent van harte welkom straks op de markt. Vanaf een uur of 11 kunt u weer heerlijke dingen kopen en verwerven. Er wordt rustig gebouwd. Ik zie de kaasboer alweer, de groenteboer om het hoekje van de studio. Dus we hopen dat het vandaag natuurlijk in ieder geval tot het einde van de ochtend, het einde van de middag, mooi droog blijft, zodat u op uw gemakje de boodschappen in huis kan halen die u wenst. Wat hebben we in dit uur aan onderwerpen? We hebben de presentatie van een nieuw boek over volgens mij een bijzonder gebouw in de omgeving, maar daar gaan we alles van horen van de initiatiefnemer voor het boek, Bert van der Zaag. En dat boek dat gaat over Kasteel Ter Horst. En als ik een beetje de documentatie heb zitten lezen, dan zijn er een hoop smakelijke verhalen te vertellen die in het boek zijn opgetekend. En het mooie vind ik ook dat het kennelijk een gezamenlijke activiteit is geweest om te komen tot een mooi overzicht. En dan hebben we in het tweede deel gaan we het hebben over een vogel die sommige mensen in hun leven wel eens gezien hebben. Of eigenlijk nooit gezien hebben of hopen ooit te zien. En dat heet een patrijs. En dat wordt interessant, want we kennen natuurlijk diverse vogels in het veld. En de patrijs is daarin toch een bijzondere vogel wat dat betreft. We gaan daar praten met de voorzitter van de patrijzenwerkgroep uit Brummen. En natuurlijk hebben we in dit uur gezellige muziek wat dat betreft, die een beetje de vrolijkheid hopelijk op deze ochtend erin houdt. Ik was nog niet zo ver, maar gisteren waren we bezig met de 250ste uitzending van een brunch-editie Heer de Epe. En u luistert vandaag naar de editie Brummen Forst.

0: luistert nu naar Voorst Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en hoor en zie het van dichtbij.
1: Voorst Veluwe Zelf.

Mexico's New Mexico. Dean Taylor was dat. Ja, het was toch wel bijzonder afgelopen. Wanneer was het? Vrijdag? Zaterdag? Zaterdag? Vrijdag? Zondag? Nee, zondag. Zondagavond. Een uitnodiging aan veel mensen om mee te komen zingen. Christelijke liederen mee te komen zingen in een feesttent. En voor sommige mensen klinkt dat heel raar. Op andere plekken in de regio gebeurt dat al veel vaker. Dat de kerkdienst dan wordt verschoven op zondag naar de feesttent. En in dit geval was het bij Dikke Mik in Nijbroek. En wij waren als lokale omroep uitgenodigd om eigenlijk het liefst een directe uitzending te verzorgen. Maar ja, dat bleek technisch niet haalbaar. Dus hebben wij de uitzending opgenomen. Maar het meest verbazingwekkende was eigenlijk dat er waren zo'n 200 stoelen klaargezet. En volgens mij uiteindelijk was de tent, dat was tot ongeveer halverwege de tent. Maar bij de aanvang om 7 uur van het uur, anderhalf uur zingen met elkaar onder de titel Zingen aan de IJssel. Ja, was de tent vrijwel afgeladen. Oftewel, we mogen daar rekenen op 400-500 mensen die toch hierop waren afgekomen. En dat is dan wel mooi om te zien dat dat toch in zo'n behoefte, in zo'n regio invulling kan geven. En dat leidde ertoe dat tijdens eigenlijk de bijeenkomst en het zingen er gelijk nog een nieuwe datum werd geprikt. En dat betekent volgens mij, maar houdt u even de, ik geloof het Facebook, dan wel de Instagram, Zingen aan de IJssel in de gaten. Op vrijdag 18 september. Dan kunt u ook nog een keer terecht om mee te zingen in de mooie kerk van Nijbroek. Dus op die manier hebben we ook door te registreren en uit te zenden en op ons YouTube-kanaal te zetten, ook weer meegeholpen om meer bekendheid te geven aan deze mooie initiatieven. En we horen om ons heen dat er eigenlijk steeds meer dorpsfeesten, om het zo maar te noemen, de zondag gaan inpassen voor een mooie kerkdienst. Dan wel de zondagochtend, dan wel de zondagavond.

0: En zo blijkt maar weer dat vrolijke muziek van alle tijden is. En dat was Rex Gildo. We hebben inmiddels aan de lijn Bert van der Saag. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe die aan de verhalen van 1522 gekomen is over dat mooie kasteel Ter Horst. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het kasteel, een mooi boek over kasteel Ter Horst vanuit 1522. En toen dacht ik, nou, dat wordt lastig interviewen.
1: Nee, ik begrijp niet zo goed hoe je aan deze informatie komt. Het kasteel waar wij vrijwilligers bij zijn, komt uit 1550 ongeveer.
0: Okay.
1: En dat was toen een havezate en die havezate werd verwoest. Een havezate is een wat grotere boerderij.
0: Mm-hmm.
1: De havezate werd verwoest en de burgemeester van Arnhem, Wijnand Hakvoort, kocht de bouwval en plaatste er een lachend landhuis op. Een lachend landhuis is een huis met open karakter.
0: Mm-hmm.
1: En dat werd zijn buitenverblijf, want in de stad, zoals Arnhem en andere steden, was het slecht toeven in die tijd. En dan gingen ze naar buiten. En dat heeft hij dan in het huis Ter Horst gedaan. Het is pas later een kasteel geworden.
0: Oké, okay. Want u zegt, hoe kom ik aan de gegevens? Ik heb het getalletje uit het persbericht dat is verschenen. Dus vandaar misschien de verwarring. Ja, ik kan het ook niet helpen.
1: Ja. Maakt het niet zo uit. Ja, dan kan ik het recht zetten.
0: ik begreep dat u al enige tijd vaste bezoeker, dan wel rondleider was op het kasteel?
1: Ja, ik doe dit nou zo'n 15 jaar.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben 15 jaar geleden met pensioen gegaan. En toen werd ik gelijk in de kraag gegrepen en zeg hier, jij wordt gids bij ons op het kasteel.
0: Kijk aan. En waar had u die kraag aan te danken?
1: Ja, in mijn werkzame leven was ik fysiotherapeut in Eerbeek en Loenen en omgeving.
0: Kijk aan.
1: En ja, dan kom je bij heel veel mensen en mensen komen bij jou. Ja, en toen was het raak, hè?
0: Ja, dan ben je gelijk aan de beurt.
1: Dan ben je aan de beurt, ja. Maar met veel plezier.
0: Ja?
1: Ja,
0: was het voor u ook een verrassing, het verhaal van het kasteel?
1: Ja, ik wist daar niks van. Nee, het is een particulier bezit, nu nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Het is van de familie Russelman. En die hebben het sinds 1933 in hun bezit. Ja, en in eerste instantie was het echt gewoon een huis waar ze woonden. Maar ja, het is bijna niet te onderhouden en te betalen. En toen hebben ze het opengesteld. Ja, en dat is nu zo'n 26 jaar geleden. Zijn er drie mannen geweest en die hebben de groep Stichting Wijnand Hakvoort opgericht. En dan sinds die tijd houden ze rondleidingen en andere bezigheden om zoveel mogelijk geld op te halen om het kasteel te onderhouden.
0: Oké.
1: Okay. Want het is een pronkstukje in onze omgeving. Ja, en die moeten we behouden, hè. Het is ook een rijksmonument.
0: Ja. Wat verraste u het meeste toen u de eerste wandelingen door het kasteel maakte?
1: Nou, de geschiedenis, maar ook de prachtige omgeving. De ligging van het kasteel op een horst, vandaar ook de naam, Kasteel Ter Horst. Het is een horst, dat is een terp, een natuurlijke terp.
0: Mm-hmm.
1: En daar ligt het bovenop. En als je dan de omgeving, de rust die er vanuit gaat. Je zit aan de hoofdweg in Loenen, bij Loenen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het is net of er is rust, er is natuur, er is een gracht omheen. Daar zijn allerlei soorten watervogels, waterhoentjes en eenden. En er gaat zo'n rust vanuit. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja. En toen was er op enig moment het besef van, dat is me nu zo vaak gevraagd of dan ergens een boek te krijgen is, ik moet maar eens aan de gang. En dan wordt het interessant, want dan moet je een groepje mensen om je heen verzamelen, begreep ik.
1: Ja. Wij hadden, er is een boekje geweest uit 2002, dus dat is al heel oud. Dat was op een gegeven moment uitverkocht. En toen dachten wij, in eerste instantie ik dan, maar je doet het niet alleen, je kan het niet alleen. Toen dachten we van, we moeten een nieuw boekje hebben, want dan kunnen we dat verkopen.
0: Mm-hmm.
1: En de opbrengsten gaan dan weer naar het kasteel.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je aan de gang. Je hebt een groepje mensen waar je al veel mee werkt. En toen zijn we uit gaan zoeken en we gaan vragen. En ja, toen hebben we de groep bij elkaar gekregen. En we hebben ongeveer 10 personen die hebben geschreven. We doen het allemaal alleen met voornaam. Want we zijn een groep en we zijn geen individu daar die daar belangrijk in is.
0: Nee, ja.
1: Nou, dat heeft wel een tijdje geduurd, want er zijn wat narigheden tussendoor gekomen. Hè. We denken aan de corona. Maar uiteindelijk is het toch gelukt.
0: En nou, besluiten, denkt u op een gegeven moment, ja, er moet toch een nieuw boekje komen. Wat vindt zo'n kasteeleigenaar dan er plotseling van? Want of krijgt hij een soort eindregie van dit mag er wel in en dit heb ik liever niet?
1: Nee hoor. De kasteelheer, een ontzettende aardige man.
0: Heeft hij nog een adellijke titel of is het...
1: Nee.
0: Hij behoort niet tot... Nee, maar hij mag op een mooie horst wonen, maar hij behoort niet tot de elite wat dat betreft.
1: Nee. Dat is hij ook helemaal niet. Het is een hele... het is een fijne man. En het leuke is ook dat wij eigenlijk gewoon kunnen doen wat we willen, als we het maar binnen de perk houden natuurlijk. Maar zo zit onze groep in elkaar. De meesten zijn al ouder. Dus ja, maar het is, we zeggen altijd, het is zo kneuterig. Het is zo gezellig, het is knus. En er gaat een leuke sfeer vanuit. Mensen hebben schik, wij hebben schik. Ja, en dat maakt het gezellig.
0: Is het nou zo dat tijdens dat traject, want dan ga je duik je archieven in, je kijkt met een veel kritischer blik misschien naar de gebouwen en de kamers die in zo'n gebouw plaatsvinden. Bent u daar nou iets tegengekomen waarvan u dacht, hey, dat nou loop ik er toch al 10 jaar rond. Dat is me nou nooit opgevallen.
1: Dat komt wel voor. En met zulke oude gebouwen ben je nooit klaar. Je komt altijd weer nieuwe dingen tegen. Dat wat u nou zegt, een paar jaar geleden is het hele dak vernieuwd. Mm-hmm. Nou, dat is een gigantische klus geweest. Maar toen het hele oude dak eraf ging en de onderliggende delen bloot kwamen te liggen, kwamen de dingen naar voren die dus nog nooit geweten waren en nog nooit ontdekt waren.
0: Okay.
1: Dus dat was wel weer heel interessant.
0: Ja.
1: Ja, en er hebben 9 geslachten Hackfort gewoond. Ja, en als je dat allemaal uit gaat zoeken en uit gaat fysiologieën, dan ben je wel even bezig.
0: Ja,
1: en daarna
0: nog.
1: En ja, er is zo verschrikkelijk veel geschiedenis. En ik zelf ben nogal geïnteresseerd in water.
0: Oké. Okay.
1: In beken en springen. Daar ben ik ook vrij veel mee bezig. Ik ben ook IVN-gids en ook bij de... de Bekenstichting.
0: Ja.
1: En als je die beken en springen gaat bestuderen, dan kom je ook tot heel veel leuke dingen. En zo is er de Loenense Molenbeek, die loopt achter het kasteel langs.
0: Ja.
1: En die Molenbeek heeft gezorgd dat de heren van het kasteel rijk werden. Want die bepaalden wat er gebeurde met het water. Als er een molentje aan... Dan zeiden de heren van, leuk, een molentje aan onze beek, maar wel betalen.
0: Okay. Nou is er natuurlijk in dat proces, op een gegeven moment ligt er een stapel van 300 pagina's met allemaal fantastische dingen. En dan begint de ellende. Dan moet je hem toch een beetje selecteren, want anders is het een lastig boek. Of viel dat mee?
1: Dat viel eigenlijk wel mee. Herman Finke zei altijd, schrijven is schrappen.
0: Ja.
1: Je moet gewoon gaan kijken. Want je kan natuurlijk niet een oeverloos dik boek gaan maken wat niemand interessant vindt. En waar men in kijkt en denkt van, dat vind ik wel leuk, maar dat ga ik niet lezen.
0: Nee.
1: Dat hebben wij ook niet gedaan. We hadden een oude onderwijzeres, die heeft eigenlijk een beetje de geschiedenis beschreven.
0: Mm-hmm.
1: Maar zo heeft iedereen zijn eigen functie gehad.
0: Ja.
1: Ik heb dan wat geschreven over het ontstaan van de Veluwe en met die beken en die springen. Ik heb wat over de oude geschiedenis geschreven. Maar er zijn ook dames, en dat zijn ook weer oudere dames, maar dat zijn fantastische vrouwen, die maken allerlei producten van vruchten, appels, peren, noem maar op, wat ze ook maar te pakken krijgen, want ze weten overal wat op te vinden. En die maken daar jammen van, siropen, noem maar op. Mm-hmm. En dat wordt in ons winkeltje verkocht. Nou, die dames hebben, een van de dames heeft beschreven hoe het winkeltje tot stand is gekomen. En een andere heeft een paar receptjes erin gezet.
0: En toen was het boekje klaar en toen moest er eigenlijk nog één ding gebeuren. Ik vind het, dat vond ik toch ook wel een leuke opmerking. Ook is er nog een na-woord in het dialect over de betekenis van het kasteel voor het dorp Loenen. En daarmee is gegarandeerd dat heel Loenen natuurlijk het boekje gaat kopen.
1: Die kans is groot, want zo zit Loenen wel in elkaar ook. Nee, maar dat is echt leuk hoor, want Loenen is een kleiner dorp natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar het is een hechte gemeenschap. En als er zoiets uitkomt, ja, dan zijn ze daarin geïnteresseerd. En dan wordt dat eigenlijk altijd wel aangeschaft, want Dat hoort bij Loenen.
0: Ja. Nou, als afronding ga ik lezen. Het vrij uitgevoerde boek bevat 52 pagina's met mooie foto's, tekeningen. Van Christine van der Saag, die kent u vast heel goed. De feestelijke presentatie van het boek is op vrijdag 28 augustus. Dus aanstaande vrijdag om 3:00 in de trouwzaal van het kasteel. Wilt u zomaar aankomen waar je, dan mag dat na 4:30. Dan bent u vast nog aanwezig om de groep voor te stellen en mensen de handjes te laten schudden.
1: Ja, er komen nog een paar feestelijke. Ja, we zijn een beetje afhankelijk natuurlijk van het weer.
0: Ja, dat is.
1: Ik moet even een rectificatie doen. Marty Kobers heeft het stuk geschreven.
0: Ja.
1: En die heeft de naam, want dat is het minder fijne. Dat was mijn vrouw.
0: Ja.
1: Die heette Gustien, maar die is. Ja, die is vorig jaar overleden, dus dat is wel leuk. Okay. Ja, maar die heeft de tekening gemaakt.
0: Okay.
1: En het is ook in haar memoriam opgedragen.
0: Uitstekend. Nou, dus dank u voor de correctie op dat gebied. Het boek is vandaag te koop voor €10. En daarna voor €15 in de lokale boekhandel, denk ik. En in jullie winkeltje dan, denk ik.
1: Ja, en bij de Eikenboom. De Eikenboom is de plaatselijke hotelkroeg.
0: Ja.
1: In Loenen.
0: Ook een fantastisch plekje.
1: Ook een geweldige mooie plek. En die heeft gezegd van nou, wij willen hem graag in onze zaak neerleggen, zodat ze hem bij ons ook kunnen kopen. Dus dat is alweer hartstikke goed.
0: Ja. Bert, zijn we nog iets vergeten? Waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch nog wel even genoemd hebben.
1: Ja, ik mag geen reclame maken, maar ik moet wel zeggen dat ik heb medewerking gehad van de drukker. Tot drukwerk. Dat is ook een goede vriend van me met zijn collega. En die hebben echt onvergetelijk werk gedaan. Die hebben, nou, ik zou zo wat zeggen, 75% gezorgd dat het boek er is.
0: Ja, kijk eens aan.
1: En ook de dorpsraad van Loenen met vooral Willem Dikke Hupkes. Die hebben ook zoveel gedaan. Dat is dus weer een Loenenaar. En die hebben ook echt heel veel geholpen. Dus ja, met steun van dat soort mensen kun je het voor elkaar krijgen.
0: Ik wens je vanmiddag heel veel plezier. Ik hoop dat ik neem aan dat de derde druk bijna in voorbereiding is. Dan.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Oké. Hey Bert, dankjewel voor je tijd. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. En je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt naar het kasteel. Dat wil niet zeggen dat ik volgende week kom, maar je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt. Ja.
1: Ja, nee, het is echt. Ik kan het aanbevelen.
0: Gaan we doen.
1: Het is heel fijn dat ik in dit geval in de uitzending mocht zijn.
0: Nou, heel graag gedaan. En tot een volgende keer, zeggen we altijd dan.
1: Ja, graag.
0: Yo.

0: en u kunt het natuurlijk allemaal bijna meezingen. Henk Wijngaard was dat met Hey Suzy. Ja, of we dit dan in het buitengebied heel hard aan moeten zetten is vaak niet zo handig. En onder andere daarover gaan we denk ik ook praten met Martin van Galen, die we aan de telefoon hebben van de werkgroep de Patrijzen werkgroep in Brummen. Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. De meeste mensen zullen denken, ja, we hebben toch fazanten en een patrijs is daar een kleine uitvoering van. Wat maakt die patrijs zo specifiek?
1: Nou, het klopt. Het zijn wel vogels die veel op elkaar lijken. Die ook allebei in het cultuurlandschap voorkomen. Ja, wat is er zo speciaal aan een patrijs? Het is een inheemse vogel die, als je het landschap goed op orde hebt, eigenlijk in je cultuurlandschap voorkomt. Dus heb je genoeg dekking, heb je genoeg voedsel, heb je eigenlijk alle omstandigheden goed op orde, dan volgt de patrijs eigenlijk vanzelf. Dus het is een Nederlandse cultuurlandschapvogel.
0: En wat maakt nou dat we vinden ik lees een beetje uit de persbericht dat die terug moet keren?
1: Ja.
0: Waarom is dat belangrijk? Of is dat gewoon, het behoort er tot het verleden, dus laten we heden zorgen dat die er weer is?
1: Nee, dat is het niet helemaal. Het is ook een beetje een indicatie van als je gewoon een goed en gevarieerd en gezond landschap hebt, dan zie je eigenlijk de patrijs terugkeren in het landschap. En daarmee heb je eigenlijk een indicator voor dat je een gezond boerenlandschap hebt eigenlijk. Dus je gebied is op orde. Zo gauw een patrijs zich daar wil nestelen, dan is er genoeg voedsel, genoeg verschillende kruiden, genoeg dekking. Dan zijn het niet allemaal van die vlakke graslanden en akkers met alleen maar mais. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je een gezond Nederlands cultuurlandschap hebt eigenlijk.
0: Ja, je zegt met twee woorden voldoende dekking. Is dat iets wat we moeten terugbrengen in het landschap?
1: Ja, eigenlijk wel. Want je ziet wat je vaak ziet, en zeker als je in polderlandschappen kijkt, dan zie je vooral uitgestrekte graslanden en ook veel mais. Ja, dat is eigenlijk, daar zit weinig variatie in. Dus er zijn geen heggetjes, geen houtwallen, geen struikjes, overhoeken. Dus voor de natuur is dat eigenlijk niet goed. Heb je de patrijs op orde, dan hangt daar eigenlijk alle soorten. Ik noem maar wat, allerlei insecten, allerlei klein wild, maar ook flora, fauna, alles wat daaronder hangt, dat is eigenlijk ook al op orde. Dus je hebt gewoon een gezond boerenlandschap met als bekroning dat de patrijs zich daar wil nestelen.
0: Die gaan we dan op een mooie stok boven het landschap uitheffen. Jammer genoeg nestelt die dan waarschijnlijk niet op zo'n paal waar ooievaars op zitten.
1: Nee, het is een echte grondburger. Ja, nee, dat niet. Ja, je ziet hem eigenlijk, nauwelijks inderdaad.
0: Nou ja, dat is wat mij dan ik zat me dat af te vragen op een gegeven moment. Ik denk, de fazant, dat weten we dan nog zoveel. Maar de patrijs is een relatief klein vogel, toch?
1: Het is een kleine...
0: Beetje middenmaat.
1: Kleine gedrongen vogel. Kijk, een patrijs of een fazant, dat spreekt iets meer tot de verbeelding. Die is wat,
0: zeker
1: de hanen, die zijn wat mooier om te zien.
0: Ja.
1: Patrijzen zijn wat onopvallender, maar daarmee ook niet minder waardevol. En patrijs kun je ook goed herkennen aan een grote vlek op zijn borst eigenlijk.
0: Ah,
1: dus het zijn eigenlijk kleine gedrongen vogeltjes zijn.
0: Ja. Nou viel mij op dat de Patrijzen werkgroep, wanneer is die eigenlijk ontstaan dan?
1: Die is eind 2018 ontstaan als onderdeel van landschapsnetwerk Brummen.
0: Ja.
1: En er waren wat mensen die bij elkaar gekomen zijn en die zeiden eigenlijk moeten we ook eens wat doen. Voor landschapsnetwerk Brummen richt zich eigenlijk op het complete landschap. Alleen wij zijn eigenlijk een subgroep die zich eigenlijk voornamelijk richt op de naam zegt natuurlijk al, op het herstel van het patrijs.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarmee eigenlijk ook op het herstel van het landschap, wat zorgt dat de patrijs terugkomt.
0: Ja, want het viel mij op dat die Patrijzen werkgroep is een enthousiaste groep agrariërs, landgoedeigenaren en andere betrokken buitenmensen. En waarom sla ik daar nou op aan? Omdat we natuurlijk overal waar we maar horen is het altijd die agrariër die stoute dingen doet en zo. Maar ik heb natuurlijk ook een verkeerde achtergrond. Ik kom ook een beetje uit een agrarische familie. Dan denk ik, ja, weet je, het verstieren van het landschap, dat past helemaal niet bij een normale agrariër. Dus ik vond het wel heel interessant dat er zo'n enthousiaste groep agrariërs is. Want dat betekent toch dat ze hier en daar een veer moeten laten. Zeg ik dat dan heel negatief? Wat krijgen ze daarvoor terug?
1: Agrariërs zijn natuurlijk ook gewoon, het zijn ondernemers, maar het zijn ook mensen die van het landschap houden. Hè. Het een sluit het ander niet uit. Agrariërs zijn ook bij ons een onmisbare groep. Mensen die deelnemen aan de partijzenwerkgroep en die ook grond in bezit hebben. Want als partijzenwerkgroep hebben wij natuurlijk geen vierkante meter grond. Waar we eigenlijk maar
0: daar zijn andere stichtingen hebben. Voor waar je dat dan misschien kan regelen. Ja, dat.
1: Ja, kijk, agrariërs die krijgen ook subsidie, hè, voor stel dat ze stroken willen inzaaien. Ja. Of in ieder geval hoekjes waar ze moeilijk, die ze moeilijk kunnen bereiken, die kunnen ze dan inzaaien met een speciaal mengsel.
0: Ja.
1: Waardoor je eigenlijk, geen inkomstenderving hebt, maar wel iets voor de partij doet. En, ja, de agrariërs, ja, tegenwoordig staan ze natuurlijk in qua daglicht, maar ja, er zijn natuurlijk ook genoeg agrariërs die zeggen van, joh, ik wil ook gewoon meehelpen aan natuurbeheer.
0: Ja, eigenlijk, ik vind altijd dat heeft altijd in de...

0: Ja,
1: en wat is dat dan? Je hebt een bepaalde norm, zeg maar, voor een bepaald hoeveelheid hectares of zo. Daar zouden dan zoveel patrijzen moeten, normaal gesproken, zich moeten vestigen? Of hoe?
0: Ja, je hebt een gebied, zoals wij richten ons voornamelijk op het gebied Kortenoever. En daar heb je daar zou een gezonde, ja, dat noemen ze dan broedparen, hè, dus een broedpaardje patrijzen. Ja, daar zou je er toch zeker 30 van moeten hebben minimaal. Wil je gewoon een levensvatbare populatie hebben.
1: Ja, ja, oké.
0: Nou, daar zitten we nog lang niet aan. Dus wat je dan al snel krijgt is inteelt of teruggang van de soorten. Nu wisselt zich dat wel een beetje uit aan de overkant van de IJssel. Daar zit aan de Steenderse kant, daar zit ook nog wel een populatie. En nou ja, een patrijs kan vliegen en kan over en weer vliegen. Maar wij zijn nog niet zo ver dat wij een gezonde populatie hebben in Kortenoever.
1: En ze snappen gewoon een paar borden met de richting je moet die kant op, dat snappen ze niet.
0: Hebben we geprobeerd. nee, dus we moeten het echt zelf doen.
1: Ja.
0: Dus we moeten echt zorgen dat...
1: Maar dat betekent dat je zegt, oké, we doen tellingen, maar dan denk ik, ja, als ze lastig te vinden zijn, dan is lijkt me zo'n telling ook wel lastig. Hebben ze bepaalde geluiden die je makkelijk kan herkennen of ja... Het lijkt me dan, als het een kleine populatie is, dat het ook een populatie is die makkelijk wegduikt, waar je dan weinig van ziet.
0: Nee, we hebben inderdaad wel hotspots in Kortenoever waar je ze kan vinden. En waar ook veel geteld wordt. Dus je hoeft niet in een gladgemaaid grasland te gaan tellen.
1: Nee.
0: Dus wij weten wel een aantal plekken en die zijn ook netjes verdeeld in vakken.
1: Okay.
0: Waar dezelfde tellers ook volgens een bepaald protocol gaan tellen. En die weten, dat zijn mensen van SOFOM, van de vogelvereniging. En die weten ook wel waar ze op moeten letten. En die mogen op een bepaald tijdstip ook van geluidsopnames gebruik maken.
1: Okay.
0: Waarmee ze eigenlijk gelokt worden.
1: Oh, gewoon lokken op die manier.
0: Ja, ja.
1: Weet je, dan heb ik een vraag en die schiet me dan, doordat je wat interessants vertelt, schiet die er weer uit. Dat is niet handig. Ja, ik ben bijna stil.
0: Dat lijkt mooi om te doen. Het is een gevarieerde groep. Dus wat we al zeiden, de agrariërs zitten erbij. Er zit ook een grote landgoedeigenaar bij. Er zitten overheden bij, de gemeente, het waterschap, staat bosbeheer. Dus het is echt wel, iedereen zet zich wel voor in.
1: Ja.
0: En dat is ook wel mooi om te zien.
1: Ja. Dat was de vraag. Ik als burger, wat kan ik bijdragen voor jullie om te zorgen dat we over, als ik jou over 2 jaar bel, dat je zegt, joh, we hebben overschot, we moeten ze afschieten?
0: Dat zal niet zo heel snel gebeuren, denk ik.
1: Dat laatste?
0: Dat afschieten, dat zal niet snel gebeuren.
1: Nee, okay.
0: Maar hoewel het vroeger wel echt een bejaagbare soort.
1: Ja, dat meen ik ergens uit.
0: Ja, dat klopt. Maar daar zit inmiddels wel een slot op. En ik denk dat ook maar goed is ook. Wat kan je zelf doen? Hè? Nou, wat wij de mensen vragen, wandelaars in het gebied, om in ieder geval de honden aan de lijn te houden.
1: Ja.
0: Dus dat de honden niet gaan struinen door de bossages waar de broedparen zitten. De mensen in het buitengebied die bijvoorbeeld in Kortenoever wonen of in ieder geval in de gemeente Brummen, die kunnen zaaigoed bestellen als ze zeggen van nou, ik heb nog een hoekje in mijn tuin die bijvoorbeeld grenst aan om ook een ruig stukje te laten staan of in te zaaien met bepaald zaaigoed. En voor de rest, laat ze met rust. Is eigenlijk voor de meeste mensen gewoon het beste, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar ja, goed. Ja. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook een aantal mensen die zijn juist op zoek naar wat... die zijn meestal ook wel zorgvuldig, hè? Fotografen die op zoek zijn naar een mooi plaatje van een dergelijke vogel, wat dat betreft. Je klinkt redelijk tevreden, Martin, als ik je zo een beetje hoor.
0: Ja, dat zijn we eigenlijk ook wel. We zijn ook wel een positieve club, ondanks dat de tellingen toch wel wat anders laten zien op dit moment. Hebben we wel de wind mee, zeg maar. We hebben de gemeente die ons subsidie geeft voor activiteiten die we kunnen doen in het landschap. We hebben een enthousiaste groep mensen, waaronder agrariërs, ook en landgoedeigenaren, die gewoon allemaal in de meewerkstand staan. Het waterschap is positief, Staatsbosbeheer is positief. Ja, we zijn eigenlijk best tevreden met de basis die we nu gelegd hebben.
1: Ja.
0: En wij denken dat het resultaat uiteindelijk vanzelf toch volgt als je gewoon je best doet. En ik denk dat we

0: Ja, ik denk wel dat we op de goede weg zijn.
1: Hoe staat het met de bezetting van de werkgroep? Vind je dat daar de leeftijdssamenstelling voldoende is? Of?
0: Ja, dat, zelfs dat ook nog wel. Ja, ja.
1: Kijk, er zijn oudere mensen. Nou, dat gebeurt niet vaak dat ik dit soort werkgroepen aan de lijn krijg die eigenlijk alles goed voor elkaar hebben, zou ik maar zeggen.
0: Die alles goed voor elkaar
1: hebben? Die alles, bijna alles goed voor elkaar hebben. Ja, alleen het resultaat moet nog komen, maar samenstelling is oké, medewerking is oké. Dus dat is mooi om te horen.
0: Ja, nee, het is, dat zeg ik. Het is een leuke positieve groep.
1: Ja. Ja. Oké, Martin, zijn we nog iets vergeten waarvan je zegt, nou, daar wil ik toch ook nog wel even de vinger bij leggen?
0: Nou, het is misschien wel leuk om te zeggen dat de provincie Gelderland ons in die zin ook steunt. Die hebben daar een akker liggen waar ze eigenlijk in beginsel niet veel mee deden.
1: Mm-hmm.
0: En wij zijn geattendeerd daarop door een van de inwoners van het gebied. En nou, wij zijn met hen in contact gekomen en... Ja, zij zeiden eigenlijk van, wij hebben gevraagd van, joh, mogen wij daar, mogen we dat perceel zo optimaal mogelijk voor de partij inrichten?
1: Ja.
0: Nou, dat was eigenlijk vrij snel beklonken. En Hofmeijer Voors, die heeft ons daarbij ook geholpen. Die heeft het perceel ingezaaid volgens een plan wat Boeren Natuur Veluwe opgesteld heeft. En eigenlijk ging het allemaal razendsnel.
1: Hmm. Dus dat kan ook in Nederland, zo waar?
0: Ja, het kan wel. Ja. Dus dat zeg ik van, we staan wel allemaal... iedereen staat wel in de meewerkstand,
1: ja.
0: Zo te zeggen.
1: Nou, top. Ja. Martin, dankjewel dat je wat toelichting op wilde geven. Werkgroep gaat leefgebied het patrijs verbeteren. Nou, dat zijn jullie al jarenlang mee bezig. En we hopen dat het... Want ik vind het ook een mooi vogeltje. Als je hem gezien hebt, dan boeit hij ook. Zeker als je in het buitengebied hem tegenkomt. Het is een mooi vogeltje om te zien. En ik hoop dat we... Ik geef je er een jaar bij. Over 3 jaar dat ik je dan bel en dan roepen... Alsjeblieft kunnen we er wat minder. We moeten ze exporteren naar een ander gebied in Nederland.
0: Laten we dat maar doen. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel en graag tot de volgende keer.
0: Prima, graag gedaan.
1: Joe, groetjes. Ja.

niks is bekend gedraag. Vreemd genoeg, de wiede wereld is er wel via draad en golm.

Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

zo vliegt zo'n uur toch weer voorbij als je gezellig met elkaar aan het babbelen bent. Waar hadden we dit uur over? Het nieuw boek over Kasteel Ter Horst. We spraken met Bert van der Zaag, de initiatiefnemer van het boek. Vanuit de stichting Wijnand Hankvoort en de vrijwilligers. De presentatie is vanmiddag om 3:00 in het kasteel. En vanaf 16:30, als u niet bent uitgenodigd, bent u van harte welkom om daar ook aanwezig te zijn. Dan kunt u het boek ook krijgen voor €10 en spreken met de initiatiefnemers. Als u geen tijd heeft en u wil het boek later krijgen, dan voor €15 heeft u een prachtig exemplaar te pakken met veel historische informatie over dit prachtige kasteel. En we spraken met Martin van Galen over een prachtige vogel, namelijk de patrijs. En we horen dat door alle medewerking die er van alle kanten is, langzamerhand de populatie groter zou moeten kunnen worden. En als wij met z'n allen daar een beetje op letten en een beetje ondersteunen, moet dat goed komen. Dat was het eerste uur van Brunch editie Brummenvorst. We gaan naar het nieuws van 10:00. En na dat nieuws heb ik nog twee mooie onderwerpen voor u.

0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Eén en al gezelligheid.

0: Dennis van Dam met zaterdagavond. Welkom bij het tweede uur brunch editie Brummen Voorst. Wat hebben wij in dit tweede uur voor u? We gaan straks praten over een belangrijk evenement, namelijk de Maand van de Taal. En in dit geval hebben we contact met Marielle Schotpoort. Ik hoop dat ik de voornaam goed heb, anders ga ik het straks horen. Zij is mede-organisator bij de BIEB. En bij de BIEB, ja, dat is langzamerhand natuurlijk best een grote organisatie in de regio. En we gaan het ook hebben over de Maand van Taal. Dat hangt samen met de weken van lezen en schrijven wat in september plaatsvindt. We gaan het hebben met Marielle over dat mooie evenement wat landelijk zal plaatsvinden. En we hebben in het tweede deel, spreken we met Willemijn Pomper over de VVN-campagne. En dat VVN, dat weet u, dat staat voor Veilig Verkeer in Nederland. Met de campagne Goed voorbereid naar de brugklas. Wat kunnen wij daar als ouders aan doen? Dan wel, wat kunnen wij de kinderen meegeven op het moment dat ze de grote wereld gaan intrekken als ze zelfstandig naar de brugklas gaan? Tot dat moment hebben we natuurlijk ook mooie muziek. En nodigen we u ook graag uit om langs te komen bij ons in de studio. We zitten op dit moment nog naast de bibliotheek. We zitten naast de bibliotheek op het Marktplein bij de Visboer in het hoekje. Als u de markt oploopt. Vanaf 11 uur bent u daar ook welkom. En mocht u te vroeg zijn, u kunt gerust even binnenlopen om mee te kijken hoe wij hier een uitzending maken. Dat betekent dat we ook op zoek zijn naar u als vrijwilliger in deze mooie regio. Om mee te denken, mee te praten en te zorgen dat wij de goede onderwerpen voor dit radioprogramma kunnen selecteren. U bent van harte welkom wat dat betreft.
1: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: Ja, en dat is soms lekker als je dat voorhanden hebt. Can Take My Eyes Off You. En daar staat er zelfs bij de original extended version. En dat is Boys Town Gang, waar we de afgelopen 8-9 minuten van hebben kunnen genieten, hoop ik. En dat geeft de gelegenheid om te bellen. En die hebben we inmiddels aan de telefoon. Marielle Schotpoort. Marielle, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En dan denken mensen, Marielle, ken ik die ergens van? Volgens mij loop je al zo lang mee, dat moet haast lukken.
1: Nou ja, ik hoop dat ze dan inderdaad zeggen, oh, Marielle van de Biep. Dat zou precies. Dan heel leuk zijn.
0: Ja, precies. Dat krijg je, bij sommige mensen heb je dat gewoon. Dan denk je, die doet al een tijdje mee.
1: Ja, daar ben ik ook trots op, hoor.
0: En dan toch stiekem de vraag, hoeveel jaar al dan?
1: Nou, voor mij best nog wel mee, 16 jaar.
0: 16 jaar?
1: 16 jaar.
0: En je vindt het nog steeds leuk?
1: Ik vind het nog steeds een snoepwinkel, echt waar.
0: En wat vind je de snoep aan dan?
1: Nou, ten eerste natuurlijk als je een bibliotheek inloopt, dat gewoon al die boeken die je om je heen ziet staan. Ja, dat vind ik gewoon, ik ben een boekenwurm en ik hou van boeken. Ja. En dan is het natuurlijk al een feest dat je in een boekenwinkel, boeken in de bibliotheek of een huis van boeken mag werken. En daar gaan we zo meteen ook over hebben. Als ik zie ook waar we toen ik in 2010 begon en wat we in 16 jaar als bibliotheek hebben neergezet, landelijk, maar ook in onze gemeentes, aan activiteiten voor jong en voor oud. Ja. Het gaat van, gedichten maken die op de ramen worden geschreven, tot AI, tot voorlezen voor ouderen, geef mij een uur en ik kan al die activiteiten opdeunen, maar
0: daag me niet uit, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Want dan leg ik je twee knopjes uit en dan ga ik lekker naar huis. Ja. Tenminste, ik neem aan dat je niet in Twello zit, hè, op het moment.
1: Op het moment zit ik niet in Twello.
0: Nee, ik wou zeggen, want dan wordt het toch wel heel triest als we ongeveer een deur van elkaar zitten.
1: Ja, precies. Er zit een klein muurtje tussen.
0: Maar vond je dat zit ik me dan wel af te vragen. Jij zegt, ja, je bent heel enthousiast, maar vond je dat dan niet lastig? Al die nieuwe taken die dan maar gewoon even, vanuit Den Haag over de muur worden geflikkerd?
1: Ja en nee, want het betekent natuurlijk wel dat je ook, we zijn natuurlijk in 2010, dat is even mijn referentiemoment. Ja. En als je ziet waar we nu al mee bezig zijn met AI, dus ook, dat vind ik wel heel mooi, ook het aantal collega's dijkt natuurlijk uit, maar ook de collega's met allerlei expertises en kwaliteiten en talenten, die komen ook gewoon even binnen. En dat is natuurlijk ook ontzettend leuk om dat gewoon van dichtbij mee te mogen maken. Vooral jonge mensen. Dat is gewoon de bibliotheek waar het stereotype van de grijze dame met de bril, dat is natuurlijk al lang een stereotype beeld waar lang niet meer zo is. Maar, en ik moet zeggen, we hebben van de week weer een nieuwe collega gestart. En iedereen die bij de bibliotheek begint, per definitie, iedereen is toch wel heel erg onder de indruk van alle activiteiten wat we doen. Iedereen zegt, ik wist dat er veel gebeurde, maar dit hadden we echt geen idee van.
0: Ja. Dus, boeiend. En nog 16 jaar te gaan dan?
1: Bijna.
0: Subtiel, ik kan het subtiel proberen, toch? Maar ik begrijp dat wel. Wij zitten natuurlijk ook tegen die veranderende wereld aan te kijken. En dan, piepen die krijgt toch wel een hoop naar binnen. En dan hebben wij het toch ook over een heel belangrijk onderwerp, wat mij ook naast staat. Niet zozeer omdat ik het direct in mijn omgeving heb, maar ik denk, er wordt vaak wel makkelijk over een percentage gesproken, maar snappen we ook de impact van dat percentage? Vroeger heette dat de week van de laaggeletterdheid. Dat hebben ze natuurlijk geüpgrade, zoals dat tegenwoordig dan heet. Hè? Tot week van lezen en schrijven. Maar al met al moeten we ons toch realiseren dat toch tussen 10% en 14% in de gehele regio, en dan praat ik van Wapenveld tot en met Loenen zo'n beetje, toch 10% tot 14% van de mensen laaggeletterd heeft. Mm-hmm. En dat is best een grote groep mensen die, als we niet uitkijken, die toch niet meedoen in de maatschappij uiteindelijk, toch?
1: Ja, zeker. Ja, het is gewoon de cijfers, die zijn er wel. Uiteraard zijn ze er. Maar deze mensen zijn gewoon toch wel moeilijk te bereiken. En daarom is het zo belangrijk dat wij als bibliotheek, want je refereert inderdaad, de landelijke campagne is de week van lezen en schrijven.
0: Ja, dat is hem geworden, hè, inmiddels.
1: Ja, dat is ook een landelijke campagne. Maar wij hebben al heel lang de wens, want wij bedienen 4 gemeentes, hè, Brummen, Voorst, Zutphen, Lochem. En om al onze activiteiten in 1 week te doen, dat is gewoon heel veel. En we hebben heel lang al de wens van het belang van taal. Dat staat bij ons, bij elke bibliotheek, maar zeker ook bij ons bovenaan. En nou, toen hebben we er gemaakt van, dan gaan we de maand van taal van maken. Ja. Dat geeft ons de tijd om 4 gemeentes goed te bedienen. En ja, en daardoor kunnen we ons aanbod ook gewoon wat uitbreiden en de taal toch nog wat meer voor het voetlicht te brengen. Dus we zijn heel blij nu dat het wel in mei begonnen. Met een team hebben we rond de tafel gezeten om te kijken van wat kunnen we gaan organiseren.
0: Oh, wat ben ik jaloers op je.
1: Ja.
0: Dat je zo vroeg kan beginnen met iets. Wij moeten nog steeds op de laatste meters moeten we altijd dingen doen.
1: Ja, en dan moet ik wel zeggen, nu ineens staat het voor de deur. Ineens denken we allemaal, oh jee, hoe krijgen we het allemaal rond? Ja. Maar nee, dat komt allemaal echt wel goed.
0: Ja. Hey, wat mij opviel was dat ik in het persbericht las, dat van voorlezen tot creatieve workshops, ja. Maar dat jullie ook gaan voorlezen in verschillende talen. Waar komt dat vandaan?
1: Nou, dat is ook wel goed dat je dat noemt, want wij zijn... ook en ook als je het over veranderingen binnen de bibliotheek. We zijn ook bezig om meer een meertalige of een taalvriendelijke bibliotheek te zijn, maar allemaal nog meer te worden. Want we hebben natuurlijk heel veel anderstalige nieuwkomers in al onze gemeentes. Mm-hmm. En jaren geleden was altijd het idee van je moet zo snel mogelijk Nederlands praten. Ja. Aan moeders en aan vaders werd gezegd, praat thuis Nederlands met je kind. Terwijl ja. deze mensen niet eens de taal zelf goed beheersten. Mm-hmm. En onderzoek heeft uitgewezen dat het is heel belangrijk als je je moedertaal heel goed beheerst, mm-hmm. goed spreekt, kun je veel beter en sneller een nieuwe taal leren. Okay. Plus het feit dat in je moedertaal ligt je hart. Je praat vanuit je hart, je ziel, je liefde ligt bij in de taal waarin je geboren bent. Dus wij willen ook graag nieuwkomers en ouders, anderstalige ouders, vooral stimuleren om voor te blijven lezen in hun eigen moedertaal. En want kinderen leren gewoon heel snel een nieuwe taal. Dat is verder, dat op school gaat het gewoon heel snel. Maar het is heel belangrijk om thuis toch die moedertaal te blijven spreken met je kind. En vanuit daar heb je goede basis om een nieuwe taal te leren. Maar als een kind hier in Nederland en de vader en moeder moeten Nederlands spreken en ze moeten ook nog dat, dan verlies je eigenlijk op beide talen verlies je wat. En dat is echt wat onderzoek uitgewezen heeft. En heel veel bibliotheken zijn er nu mee bezig door anderstalige boeken in de collectie op te nemen. Die hadden wij al. Mm. En we gaan in Warnsveld en ook in Twello gaan we echt een meertalige collectie gaan we ook openen. En daar, uiteindelijk willen we dit in alle bibliotheken doen. En daarom ook het voorlezen in andere talen. Dat we besluiten aan op vaste voorleesmomenten. En dan willen we in Twello en in alle bibliotheken om te kijken welke taal wordt nu het meest gesproken. In een soms is Spaans, kan ook Engels zijn, Turks, Arabisch. Dus dan één moment in de maand, een half uurtje in andere taal.
0: Oké, maar ik zit naar je te luisteren en denk ik, dat is toch wel een stevig inzicht. Want we roepen inderdaad als jullie alsjeblieft Nederlands. Als ik naar bepaalde programma's zit te kijken die dan mensen interviewen, dan denk ik, daar heb ik weer een Engelse of een half Engelse of een half Nederlandse. Maar eigenlijk is dus wetenschappelijk uitgezocht dat we eigenlijk zeker kinderen een andere taal aanleren. Laat ze zo snel mogelijk in de moedertaal gewoon hun woordenschap uitbreiden, zodat die vertaling eigenlijk soepel verloopt. Maar hoe los je dat dan op met de ouders zelf? Want we zeggen wel natuurlijk als mensen hier komen, joh, je moet minimaal voldoende aan, hebben we gelukkig allemaal mooie termen voor, hè?
1: Ach,
0: aan niveau, wat is het, A, B, F. Ik heb ook bijgeleerd de afgelopen weken, dus, maar zoiets. Ja, goed zo, ja, dankjewel. Nee, maar hoe werkt dat laatste stukje dan? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Dus naar de kinderen helder, maar hoe gaat dat dan met die ouders? Of accepteren we daar dan uiteindelijk... Ja, die blijven dan toch in de moedertaal functioneren.
1: Ja, dit en natuurlijk. Hè. De ouders hebben natuurlijk altijd een eigen verantwoordelijkheid om inderdaad. Maar het is wel heel belangrijk voor de ouders om te ervaren van oké, ik mag gewoon Nederland, mijn eigen moedertaal met mijn kind spreken.
0: Ja, ja.
1: Ik sprak onlangs een collega die geeft boekjes en babbels elke week met voor jonge kinderen dan.
0: Mm-hmm.
1: En die zei tegen de moeder van, weet je, je mag ook gewoon nog je moedertaal met je kind blijven spreken. En die moeder barstte gewoon in huilen uit van, oh god, ik mag nog wel gewoon. Dus die voelde zo de druk van, ben in Nederland, ik moet zoveel mogelijk Nederlands praten. En maar je mag gewoon nog met je kind je eigen moedertaal blijven spreken. Want daar ligt ook je emotie, je liefde, alles wat ik net al zei. En als die moeder gewoon haar moedertaal blijft spreken en ze gaat ook meer voorlezen. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Want er zijn natuurlijk ook heel veel anderstalige ouders die ook in het land van herkomst nog niet zo heel talig waren. Dus als ze door het schoollezen met hun kinderen ook hun moedertaal beter gaan beheersen, heb je gewoon ook een betere basis om de Nederlandse taal te leren.
0: Goh, nou, Ja, ik ben klaar met je. Weer genoeg informatie gehad hoor, in die 10 minuten. Man. Dat had ik niet verwacht eigenlijk.
1: Nou ja, kijk.
0: Nee, het is interessant eigenlijk wel.
1: Zeer interessant. Het is echt hele interessante. Ik vind het gewoon heel mooi om op deze manier het ook met taal om te gaan. En dat we op deze manier. En je moet niet vergeten, als jij in het buitenland bent en je ziet ergens een Nederlandse omschrijving, dan voel je even zo'n. Oh, leuk. Dan voel je even zo'n de groen van thuis. En dat is natuurlijk ook voor deze mensen. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk om wat voor reden ook een land verlaten. Als ze dan ergens in de bibliotheek het woord welkom in hun taal zien staan. Dat voelt toch heel welkom. Het heeft ook gevoel met vertrouwen en veiligheid te maken. En dat is ook heel belangrijk. Dat je inderdaad. Je moedertaal hoort ook bij jou. Dat is jouw cultuur, dat is jouw adem eigenlijk.
0: Ja, ik schrik van jouw tussenzinnetje zo straks dat dan iemand in tranen uitbarst. Ja. Omdat ze, dat vind ik toch
1: de opluchting
0: wel.
1: Van, het mag ook, ja.
0: Ja, een rare maatschappij hebben wij eigenlijk zo langzamerhand.
1: Ja, maar ook bij
0: maatschappij. Oh, sorry, dat is een oordeel, dat mag ik niet uitspreken als journalist, zeggen ze. Nee, maar weet je.
1: Hebben we ook. En dat is gewoon, en dan kunnen we als bibliotheek kunnen wij daar toch op onze manier toch een steentje aan bijdragen. Een steentje, steen.
0: Ja, want natuurlijk hebben we de bekende taalcafés of taalopleidingen. Ja. Hebben we daar genoeg mensen voor eigenlijk?
1: Je bedoelt vrijwilligers?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja,
0: wij jullie wel? Luxe, oh, gelukkig.
1: Ja, wij zijn een van
0: de. Doe mij er een paar.
1: Nou, wij verkeren wel in de luxe positie dat heel veel mensen graag wel vrijwilliger willen worden bij de bibliotheek.
0: Ja.
1: En die luxe hebben we. Mensen die bijvoorbeeld met pensioen gaan, komen heel vaak uit het onderwijs, willen toch nog bij het onderwijs dat het lerarenhart blijft altijd kloppen.
0: Ja.
1: Dus die willen ook gewoon nog wel op die manier toch daarmee bezig zijn. Dus die melden zich dan aan bij het taalhuis of in de bibliotheek voor een andere activiteit. Want we hebben natuurlijk ook het taalhuis, maar ook voorlezen waar we het over hadden. De voorleesexpress waarbij je voor volwassenen bij kinderen thuis komen voorlezen, bij gezinnen thuis. Maar ook op digitaal gebied hebben we heel veel vrijwilligers.
0: Dus jullie hebben de hele maand september bij de BIEB in teken van de taal. De week van lezen en schrijven begint op 8 september, als ik het uit mijn hoofd goed heb.
1: Ja.
0: Maar jullie beginnen al een week eerder. Wat is de grote knal?
1: De grote knal? Nou ja, wat ik gewoon heel leuk vind is dat we gewoon op alle markten weer staan dit jaar. De aftrap is dinsdagmorgen in Brummen op de markt. Plein. We gaan de gemeentehuizen af, maar wat ik gewoon heel fijn vind is dat we ook gewoon de dorpshuizen gaan bezoeken. We gaan naar de dorpskamer in Brummen, we gaan in Terwolde bij het dorpshuis en dat vind ik ook gewoon heel leuk, echt naar buiten toe met de mensen in gesprek en een kopje koffie drinken. We hebben spelletjes bedacht, we hebben een lekkere dingen bij ons, dus we maken er gewoon weer een ontzettende leuke tour van de hele maand september.
0: Zo, nou, waar moeten we nog over hebben?
1: Oh ja.
0: ik ken je zo langzamerhand. Dat lukt dan wel. Nee, maar rond de taal. Is er nou nog zeg maar iets, want je bent daar al jaren natuurlijk intensief bij betrokken. Is er nou iets waarvan je zegt van, dit is nou jammer dat we dat niet voor elkaar krijgen? Zo, de mond gesnoerd.
1: Nou,
0: yes.
1: Dan blijft toch wel weer, daar begon het gesprek over mee. Ook de reden van deze week. Toch het bereiken van iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wel. En dat is gewoon landelijk hoor. Omdat we deze mensen kunnen bereiken. En binnenkort komen de PISA-cijfers weer aan. Hoe het met de Nederlandse jonge mensen is gesteld qua lezen en schrijven en begrip. Nou, daar kijken we geen van echt naar uit, denk ik. Want dat is nog wel
0: dat baarde mij ook zorgen. De laatste tijd
1: precies.
0: Dat ik dat hoorde. Dan denk ik van, als ze op 10 minuten van school komen, dan
1: ja. Ja. En dat is wel inderdaad ons zorgenkindje voor iedereen.
0: Ja, ja.
1: En maar voor de rest hebben wij gewoon ontzettend mooie activiteiten. En misschien wel
0: en dan hebben jullie ook taalambassadeurs, hè? Dat zijn eigenlijk mensen die zijn ingestapt met laaggeletterdheid om.
1: Hebben we inderdaad wel gehad. Hebben we één dame gehad, maar die is inmiddels. Die heeft heel wat jaren voor ons, was Tonia Rosien, was onze taalambassadeur. Maar die heeft gelukkig zich zo ontwikkeld dat ze inmiddels gewoon een fulltime baan heeft. En gewoon daar heel erg druk mee is. Dus dat is toch alleen maar om blij van te worden.
0: Ja, ja. Dus je op zoek naar de nieuwe taalambassadeur. Dus dat is een mooie klus voor september. Zoek. Laat de mensen naar voren stappen. Nee, maar dit wat jij zegt, eigenlijk zou het ook, je hoort het tegenwoordig toch in groepen mensen vaak ook wel praten over vooral gezondheidsdingen. Maar eigenlijk zou taal daar ook heel voorzichtig een onderdeeltje van kunnen zijn.
1: Ja, taal is onderdeel van. Hè? Ik bedoel, als je taal goed beheerst en je leest gewoon... Je kunt lezen wat gewoon goed voor je is. Alles heeft met elkaar te maken.
0: Ja. Marielle, we zijn er een beetje doorheen gevlogen. Misschien een beetje zijdelings ook, maar met alle plezier altijd. Wat is er nog even belangrijk wat jij zegt van nou, dat wil ik toch nog even achterlaten op deze zender?
1: Kijk op onze website, de Maand van de Taal, staan onze activiteiten. Misschien nog even leuk om te noemen dat we 16 september zal de wethouder van de gemeente Brummen convenant met de bibliotheek tekenen dat wij als kansrijke start, want dat is toch heel belangrijk. De eerste 1000 dagen van een kind is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Heb je in Brummen, heb je in Voorst ook de kansrijke start. En wij gaan daar als bibliotheek gaan we daar ook in mee tekenen, in Brummen. En dat is een heugelijk moment met het tekenen door de wethouder op 16 september in de bibliotheek. Dus dat vind ik nog wel even een leuke afsluiting.
0: 16 september. Ik krabbel een beetje mee. Mijn redacteur is een dagje weg. Normaal gesproken roep ik dan heel hard door de studio. Hey Herman, schrijf even op. Maar dat
1: zullen we nog wel even communiceren naar jullie. Dat komt goed.
0: Hey, dankjewel weer voor je tijd. Wat dat betreft een hele mooie maand tegemoet gaan. Dat ik je over een week of 4 weer spreek. En dat je zegt, nou, ik heb 3 taalambassadeurs voor je. Ik heb 5 5 anderstaligen die vanuit het Chinees, Spaans, Arabisch je gewoon in het Nederlands kunnen antwoorden. Het lijkt me geweldig. Nou, hey, dankjewel hè.
1: Jullie ook bedankt.
0: Hoi.

0: Dora op de vijfde rij was dat. 31 augustus, dan gaat het weer beginnen. Men gaat weer op weg naar school. Zeker in die week is het altijd wat rommelig. Spulletjes ophalen voor de brugklas. En daar heeft de VVN, de Veilig Verkeer Nederland, over nagedacht. En geroepen, laten we een mooie campagne maken. Goed voorbereid naar de brugklas. En daar weet Willemijn Pomper alles van. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weet je er alles van?
1: Nou ja, ik weet er inderdaad wel een hoop van, want wij zijn vooral bezig met het verkeer zo verkeersveilig mogelijk te maken. Ja. En vooral in deze periode is daar extra aandacht voor ontzettend belangrijk.
0: Ja. Nou, valt het me op dat we in dit geval richten jullie maar eens een keuze, dat begrijp ik, op eigenlijk de brugklasser zelf. Maar is het niet veel meer dat de omgeving van die brugklasser, namelijk wij als automobilist, veel beter moeten opletten?
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Wij hebben eigenlijk de campagne in twee gesplitst met betrekking tot scholen die weer beginnen. En de splitsing zit bij basisscholen en bij middelbare scholen. Mm-hmm. Bij basisscholen heb je veel kinderen die voor het eerst gaan fietsen, die nog heel erg zijn in het verkeer. Er zijn zelfs kleuters die je onderweg tegenkomt.
0: Vind ik altijd geweldig om te zien. Die kleine beentjes die heel snel rondgaan.
1: Ja, precies.
0: Blijft een feest.
1: En natuurlijk vaak wel onder begeleiding van ouders. Ja. Maar voor die kinderen inderdaad is het heel belangrijk dat dat de omgeving goed op ze let. Want die hebben nog zo ontzettend weinig fietservaring. Dus het verkeer is enorm complex. En ja, die kinderen zijn vooral bezig met leren fietsen. En houden zich niet zozeer bezig met de omgeving. Nee. Nou geldt dat natuurlijk voor brugklassers is dat anders. Ja. Zij hebben ook al, de meesten hebben ook fietsexamen gedaan. Verkeersexamen in groep 7 of groep 8. Hopelijk ook geslaagd. Maar die zijn natuurlijk al een stukje ervarener. En ze gaan opnieuw naar een nieuwe school, een nieuwe route. En zonder ouders. Dus vandaar dat we voor die groep wel echt ook de brugklassers zelf aanspreken.
0: Zien jullie ook in de cijfers dat het helpt dat we zoiets hebben op dat het verkeersexamen op de lagere school, dat dat echt helpt ook?
1: Nou, dat is erg lastig te zeggen. Het is wel zo dat we het op die manier goed monitoren en dat scholen er ook aandacht aan besteden. Hè? Wat ook belangrijk is voor de school zelf, want er zijn natuurlijk ook schooluitjes, kampen of op weg naar gym. Dat kinderen moeten fietsen en ook in een rij moeten kunnen fietsen, dus veilig moeten kunnen fietsen. Dus de scholen vinden het vaak zelf ook heel belangrijk dat het verkeersexamen er is. Want op die manier zorgt er ook voor dat kinderen daadwerkelijk op die fiets gaan.
0: Wat is er specifiek nu ze naar de brugklas gaan? Wat zien jullie dan vooral voor aandachtspunt?
1: Nou, brugklaskinderen zijn enthousiast, vinden het ook spannend opnieuw naar school, hè, opnieuw de weg op. Zien hun vriendjes vaak weer voor het eerst na de zomervakantie en gaan in grote groepen voor het eerst naar die middelbare school. Het is allemaal super spannend, wie kom je allemaal tegen, met wie zit ik allemaal in de klas. Dus het is heel veilig om dan te gaan fietsen met de kinderen die je kent. Mm-hmm. Nou, dat heb je vast wel eens gezien, hè? Die grote groepen kinderen naast elkaar, soms met 3, 4 rijen dik. Fietsen ze naar school toe en zijn ze vooral met elkaar bezig en niet zozeer met de omgeving. Dus dat is wel het probleem bij de brugklaskinderen.
0: Ja, nou zeggen jullie in de campagne, beste ouders, nou beginnen ze hier 31 augustus al. Ik realiseerde me dat is maandag volgens mij bijna.
1: Klopt, ja.
0: Dus de tijd is heel kort, dus het wordt in het weekend hartstikke druk op de routes naar de scholen. Beste ouders, gaan eens met ze op stap alvast om de route een keer goed te verkennen. Maar jij geeft eigenlijk iets anders aan, namelijk dat wat volgens mij ook de ervaring is. Ze zijn vooral met zichzelf bezig, dus ik kan van tevoren wel een keer de route doen, maar ja, eigenlijk ben ik met hele andere dingen bezig.
1: Ja, klopt. En toch helpt dat, hè? Want als je met ouders, als ouders met hun kinderen die route alvast fietsen, het is vaak ook een stuk verder natuurlijk dan de basisschool, hè? Voor de meeste kinderen is het ongeveer een half uur fietsen, mm-hmm, misschien wel. En toch is het dan waardevol om eventjes een keer samen die route gefietst te hebben. Zodat je weet wat de snelste route is, erg belangrijk. Maar ook wat de gevaarlijke punten zijn die je tegenkomt. Want er zijn vaak kruispunten of plekken waar je over moet steken, waar het verkeer gewoon druk is. Inderdaad, hè, dat neem je daar niet mee weg. Dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Maar je kan ze wel proberen goed voor te bereiden. Ja, dan hoop je dat het toch ergens blijft hangen van wat je ze verteld hebt. Dus het is zeker nuttig om te doen.
0: Is er nou ook nog een zeg maar, soort verschil, wat je natuurlijk de laatste jaar hebt gezien, op zeker op half uurs afstand? Ook mijn kleinkinderen, nou ja, betrapte ik erop. We moeten wel een elektrische fiets, hoor, want het is zo ver. Dat betekent toch een extra, ja, tegenwoordig noemen we dat geloof ik gevaarszetting of zo noemen ze dat, hè, bij de overheid. Is dat inderdaad zo, of valt het wel mee als het één keer in een groep zich beweegt?
1: Nou ja, we zien inderdaad steeds meer kinderen op een elektrische fiets. Vanuit Veilig Verkeer Nederland moedigen we dat niet aan. Hè. We zeggen, leer gewoon fietsen op een gewone fiets. Het is ook beter voor je gezondheid. Maar met name, hè, zo'n elektrische fiets gaat gewoon harder. En ik zei het net al, het verkeer is complex. Het wordt ook steeds complexer. Je moet op heel veel dingen tegelijk letten. Dus op het moment dat je snelheid dan hoger is, heb je minder tijd om te anticiperen als er iets gebeurt. Nou ja, inderdaad, om gezondheidsredenen zou ik sowieso tegen ouders zeggen, laat ze gewoon lekker op een gewone fiets fietsen. Want ja, dan hebben ze in ieder geval twee keer een half uurtje beweging op een dag.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Op de heenweg en de terugweg. Maar aan de andere kant is het ook wel te begrijpen dat kinderen die echt ver weg wonen, dat die wel gebaat zijn bij een elektrische fiets. En dat ouders daar ook mee gebaat zijn, omdat ze dan misschien minder vaak bij hoeven te springen om kinderen bijvoorbeeld te brengen. Dus we moedigen het niet aan. We zien het wel steeds vaker gebeuren. Maar ook dan zeggen we van, oefen dan gewoon eerst even goed op die elektrische fiets. Want het is gewoon echt anders. Je gaat sneller, je gaat anders de bochten door. Een noodstop is anders gemaakt. Je moet harder remmen. Dus zorg ervoor dat je ook je fiets goed kent, dat die in orde is en dat je met een veilige fiets naar school gaat.
0: Ik krijg, als ik naar jou zit te luisteren, een soort beeld voor me van dat ik jou ergens... waar zit de VVN? In Den Haag of zo?
1: Amersfoort.
0: Amersfoort. Ja. Ja, met een noodgang buiten dat gebouw alles ziet uittesten of dat wel goed komt. In Amersfoort hebben ze geloof ik ook één zo'n fijne kruising. Of is die inmiddels weer opnieuw gereconstrueerd? Volgens mij is daar...

0: dat is inderdaad een punt.
1: Nou ja, wat ik zelf...
0: een hoofdpijndossier van
1: ja, mij. Ja, precies. Nou, wat ik zelf als automobilist, en ik rij ook regelmatig op wat grotere voertuigen, wel lastig vind, is fietspaden die plotseling twee richting verkeer blijken te zijn. Ik begrijp niet dat men dat op die manier nog steeds kan ontwerpen. Dat is
0: daar ook. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat het een groot verkeersplein is, zeg maar. Hè. Dus dat fietsers geen zin hebben om te fietsen, laat ik het zo maar zeggen. En dat je dat soort situaties dan ook krijgt. Maar het is inderdaad ingewikkeld, zo'n punt.
1: Vaak is het nog zo dat we gaan naar de brugklas. En voor sommige kinderen het heugelijke moment dat ze eindelijk een keer een nieuwe fiets mogen uitzoeken. Ja. Zijn we daar ook kritisch op? Of alles wat in de winkel staat is wel goed.
0: Nou, zorg er in ieder geval voor dat je een goede, betrouwbare fiets hebt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En bestel niet gewoon zomaar wat online, omdat je denkt van, oh, dit is lekker goedkoop. En hier kan mijn kind wel mee vooruit. Maar ga gewoon naar de fietsenmaker. Die heeft ook prima tweedehands fietsen vaak staan. Hè? Dus je kan voor alle prijzen kun je een fiets aanschaffen. Maar zorg er gewoon voor dat die in orde is. Ook als je geen nieuwe fiets aanschaft, laat hem even controleren. Of bij de fietsenmaker. Of zelf als je daar zelf genoeg kijk op hebt en verstand van hebt. Zorg dat de remmen in orde zijn. De verlichting het goed doet. Maar inderdaad, bij een aanschaf van een nieuwe fiets, bestel niet zomaar wat online van een of andere vage website. Maar zorg dat je gewoon degelijke, betrouwbare dingen koopt.
1: Ja, vooral websites met maar 3 letters, hè? Bijvoorbeeld VVN. Dan denk je, nou...
0: Ja, wij hebben toevallig best wel een behoorlijk betrouwbare website en reputatie. Dus.
1: Nee, gekkigheid. Wel een serieus onderwerp. Ik lach er even om, maar het is wel serieus. Toch denk ik ook, ik hoop dat je dat met me eens bent, dit is niet alleen een opdracht voor brugklassers of leerlingen op fietsen, maar ook voor ons als overige deelnemers, dat we daar ook begrip voor hebben bij tijden.
0: Ja.
1: Want ik sta ook wel eens achter auto's dat ik denk, jongen, is dat nou echt zo moeilijk om 10 seconden langer te wachten? Moet dat nou per se ondersteboven gereden worden?
0: Ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Inderdaad, vooral die leeftijd, de puberende kinderen, die hebben niet zo heel veel met wat er voor de rest om hen heen gebeurt. Dus heb daar inderdaad een beetje begrip voor. En zorg ervoor, het laatste wat je wil is dat je een aanrijding veroorzaakt.
1: Want, mensen zeggen dat ook wel eens tegen me. Dan zeg ik, ik heb er een hoop papierwerk van en het kost me uren. Terwijl als ik 10 seconden wacht, ben ik er sneller.
0: Ja, ook dat. En niet alleen papierwerk, maar je kan je ervoor stellen dat er ook dat het ook veel heel anders af kan lopen. Waar je echt waar je echt niet bij betrokken wil zijn.
1: Ja. Willemijn. Marielle was het vorige onderwerp. jullie maken allemaal zonder indruk op mij gelijk. Willemijn, volgens mij hebben we alles een beetje behandeld wat er behandeld moet worden. Of heb je nog iets dat je zegt van, ik heb nog een mooie uitsmijter voor de mensen thuis of voor mij, dat kan ook.
0: Nou, ik zou zeggen, ga gewoon lekker rustig de weg op. Hou je aan de verkeersregels, hou je aan de snelheid. En een hele goede tip ook, laat je telefoon gewoon eventjes in je tas zitten. En ga niet onderweg zitten appen of andere dingen.
1: Nee, maar dat hoeft dan toch ook niet als je in een groep zit? Nee, maar als je in een groep zit, hoef je toch niet te appen?
0: Nee, de kinderen die hoeven niet in een groep te appen, want die kunnen met elkaar gezellig kletsen. Maar je wil niet weten hoeveel kinderen ook op de fiets zitten met hun telefoon. En
1: dus is onze conclusie, daar handhaving zou heel prettig zijn, denk ik.
0: Zeker weten. Ja.
1: Hey, dankjewel. En we komen elkaar vast de komende jaren nog wel een keer weer tegen met een mooi onderwerp.
0: Zou hartstikke mooi zijn.

I Love the Night Life, Alicia Bridges was dat. Ja, zo is dit uur toch ook wel weer omgevlogen. We behandelden in dit uur twee onderwerpen. En dat was bij de biep en dat ging over de maand van taal. Veel activiteiten hoorden we van Marielle. Ja, we mochten ook nog heel even een beetje duiken in hoe taal werkt en hoe je daar voortgang in maakt. En voor mij toch wel verrassend is, ja, spreek thuis toch ook een beetje de moedertaal. En dat mensen kennelijk zo onder druk worden gezet of zich onder druk gezet voelen om die Nederlandse taal machtig te worden, dat ze blij zijn, dat ze bijna toestemming krijgen om thuis met hun kind gewoon in de moedertaal ook te communiceren. Zo zie je maar dat de wetenschap soms mooie bijdragen kan leveren en dat er dan iets tussen onze oren blijft hangen, wat toch wel verstandig is om af en toe eens een beetje bij te stellen. Dus komende maand bij de biep, teken van taal. En de informatie kunt u natuurlijk vinden op www.bijdebiep.nl. En we spraken met Willemijn Pompen, woordvoerder namens de Veilig Verkeer Nederland, landelijk goed voorbereiden naar de brugklas, over wat u als ouders ook kan doen, namelijk ga even met uw kind op stap. Tussen de buien door wordt het waarschijnlijk om toch even de route door te nemen, de lastige puntjes door te nemen. En beste automobilisten, laten we met elkaar zorgen dat zeker de eerste paar weken dat ze naar school gaan, dat we ook wat begrip hebben voor het feit dat ze nog sterk moeten wennen. Ik heb deze twee uur weer graag gemaakt. Brunch editie Brum Forst. Volgende week donderdag is er weer een editie van Epe, Heren en Epe. We sluiten af met gezellige muziek Tranquilo van Jan Smit. En daarna de George Baker Selection om het uur vol te maken. Mijn naam is Gert Voekens. Ik dank Herman Woudenberg voor de redactie die hij afgelopen week heeft gedaan. Jan weer voor de muzieklijst. En ik zeg graag tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Yeah. Oh, baby.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de VIII. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

De passie van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beer.

0: 7 en 9 uur. Weekend Beats hier bij Radio 794.
1: Ja, we zijn weer een weekje verder en het is vandaag 29 augustus. 29 augustus en het is alweer bijna dat we de septembermaand ingaan. En dan gaat het snel naar december. Ik hoorde dat de eerste kruidnoten al in de winkel liggen. En naast mij zit geen Joost.
2: Nee, William zit er vanavond.
1: Ja, vanavond zit William. Gezellig, hartstikke welkom.
2: Ja, even leuk om zo'n uitzending mee te maken. Dus,
1: ja, precies. En dan dit keer niet via de telefoon. Dat ging altijd verkeerd, hè? Of dat ging
2: al. Ja, dat inloggen ging altijd een beetje mis.
1: Dat ging een beetje mis, inderdaad. Dus ja, Joost is vandaag niet aanwezig. Hij geniet nog eventjes van andere dingen die hij ook leuk vindt. Zoals je weet werkt hij bij TV Gelderland. En dan is hij ook gewoon druk met werk. En dit is allemaal van uw belastingcentrum, dames en heren, mijn jongens en meiden. Ja, van jullie belastingcentrum. Wij worden daar niet voor betaald. Maar we vinden het gewoon leuk om radio te maken. Nou, wat kun je van dit uur verwachten? Eigenlijk hetzelfde wat we alle andere keren doen. Dat is de TikTok-toppers. Ik hoop dat Joost nog wat heeft ingesproken. We gaan dat zo meteen zien. De afgelopen week, ja, het nieuws. Heb jij nog nieuws van de afgelopen week? Zijn er nog leuke dingen gebeurd?
2: Nou, leuke dingen. Nou ja, voor mezelf zijn wel leuke dingen weer dat ik weer een beetje in de relatie ben na de operatie.
1: Ja, klopt.
2: Dat is ook wel weer fijn.
1: Ja,
2: een paar uurtjes weer werken weer. En, je voelt jezelf weer wat nuttig en je hebt weer lekker een doel.
1: Ja.
2: Dus dat zijn eigenlijk wel goede zaken.
1: Ja, ja. Maar want waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Ik kom zelf uit Heerde.
1: Het Heerde. En is er nog wat te doen in Heerde?
2: Heerde, ja, was afgelopen zaterdag zeg maar dat blues gebeuren. Dus dat schijnt ook heel druk te zijn geweest.
1: Ja, ja.
2: Ze hadden er wel goed
1: weer bij. Een van de laatste keren is dat ook weer geweest, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja, want de zomer die loopt af en dan is het. En weet je wat voor dag het vandaag is?
2: Het is vandaag de zaterdag.
1: Ja, maar elke dag heeft wel eens een keer zo'n speciaal ding. Hè? Wat we kennen is moederdag, vaderdag, kerstdag, allemaal dat soort dingen. Maar vandaag is de dag van de vermisten.
2: Ja, dat is iets unieks wat niemand eigenlijk bijna weet. Zelfs ik wist het ook niet, totdat jij erover begon.
1: Ja, precies. Dus als wij vandaag de dag van de vermisten gaan vieren... Ik weet niet of je dat kan vieren. Maar dat betekent dus dat het ook in de muziekkeuze weer terug gaat komen. Dus zullen we de show maar starten?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Nou, ik ook. Laten we beginnen.
2: Succes.

compleet. En het weekend maken we nog completer met de Missing van een remix van Todd Terry. Man in Finance van David Guetta. En we sluiten het trio af met We Found Love van Rihanna.

0: daar is die dan weer, de TikTok-toppers.
1: Ja, dat waren weer de drie nummers om de show te starten. En ja, dan komen we natuurlijk bij de TikTok-toppers van Joost de Wilde. En Joost is er weer niet aanwezig. Joost, waar ben je nou? Hij is met de omroep natuurlijk weer op stap. Maar gelukkig hebben we de moderne techniek, de WhatsApp en een microfoon. En Joost heeft ons een boodschap ingesproken. Daar komt hij. Joost, kom maar.
2: Ja, Patrick. Een nieuwe week. En dat betekent natuurlijk ook een nieuwe ronde met TikTok-toppers. De laatste van augustus alweer. Volgende week staat september alweer voor de deur. De zomer is voorbij. De vakantie zit er voor vele mensen op. Maar natuurlijk is het item der items er nog gewoon de TikTok-toppers. Met deze week weer, ik heb toch wel weer even zitten rondkijken op TikTok, op Instagram. En er kwamen toch wel weer een aantal toppers voorbij die zeker niet in het lijstje mogen ontbreken. Te beginnen met Luna en Russo. Russo hebben natuurlijk al regelmatig muziek van gehad in de uitzending. Heeft ook samengewerkt met onder andere de Bankzitters. Maar hij heeft dus nu de handen ineengeslagen met Luna. Zij hebben samen het nummer Voorbestemd 2 weken geleden uitgebracht. En inmiddels staat dat nummer al op ruim 2 miljoen streams. Dat is dus keihard gegaan. Staat ook in de top 40. Is alarmgeschrijf geweest bij heel veel zenders. Dus kan ook wat mij betreft niet ontbreken in ons lijstje van TikTok-toppers deze week. Hier zijn ze, Luna en Russo met Voorbestemd.

Heb ik te veel gezegd, Patrick? Volgens mij niet. Dit waren Luna en Russo met Voorbestemd. En dan gaan we meteen door in de lijst. Want er is meer. En wel het nummer Snelle Jelle. Een samenwerking tussen Marco Schoutmaker, Donny en Turfy Gang. Bij Snelle Jelle moet ik meteen denken aan die krachtige ontbijtkoek die je even lekker kon eten als tussendoortje. Vooral op de basisschool nam ik die nog wel eens regelmatig mee. Maar zij hebben dus nu ook een nummer gemaakt met dezelfde titel. Nou, Donny kennen we natuurlijk allemaal van onder meer De Engelenbewaarder. Daarmee is hij met die remake van dat nummer van Mieke is hij destijds enorm doorgebroken. En inmiddels lijkt het wel alsof elke samenwerking, onder andere ook met Donny, verandert in goud. Want wat heeft deze man al veel streams gehad? Hij heeft nu samenwerking dus wederom met Donny, maar ook met Turfy Ken. En volgens mij kan dit zeker ook op TikTok weer een enorme hit gaan worden. Hier zijn ze. Donny, Turfy Ken, Marco Schoutmaker met Snelle Jelle.

0: Ja, snelle Jelle van bestellen, want mijn drankje die raakt op. Oké, dat zingen, dat kan ik beter niet meer doen. Dat merk je meteen, Patrick. Maar we gaan door naar de laatste van deze week. Dat is Jongen van de Stad. Dat is een samenwerking tussen onder andere Kraantje Papi en TikTok Tammo. Nou, dat laatste is wel even grappig. TikTok Tammo. Dit is een TikToker, een Groningse TikToker, die met zijn accent enorm bekend geworden is. Hij heeft heel veel grappige video's gemaakt. Je moet meteen denken aan de video Dik Bak met Bien. En volgens mij was dat ook een van zijn populairste TikToks. En hij heeft dus nu besloten om een tijd geleden al eigenlijk de muziek ook in te gaan. Af en toe wat grappige nummers op te nemen. En daar voegt hij deze keer een samenwerking aan toe, samen met Kraantje Papi. Nou, die gaat natuurlijk al heel lang mee. Toen ik 10 jaar geleden in de kroeg stond, toen draaide ze al Kraantje Papi en was hij al enorm populair. En de laatste jaren is dat niet minder gebleken, want ook nu is hij weer helemaal terug. Hij komt natuurlijk uit Groningen. TikTok Tammo komt uit Groningen. Nou, waar zou het nummer dan over gaan? Inderdaad, over Groningen. Hier zijn ze met het nummer Jongen van de Stad.
1: Little Crane van de 050 van de grote markt.

0: Yeah. Nu is te weinig, vijf is te veel. Maar nog een nul erbij en ik heb al wat ik wil. En als je dan denkt, hou dat nou kan. Dan roep ik, hou van nou dan. Slenten met een butje in de hand door de stad. Kijk, sip, laat ze slokken gehad. Even langs boksen, ik vul hem tot de raam. Met de bus via Lutje gas naar het Kelpenbad. Yeah. Slingen mezelf nog even langs de toren. Martini Kerkhof door naar voren. Met Lero, Rosanne en Boris. En daarvan daar ziet het ziekie van toen. De huilende rappers AR. Vrijstaande pilas there on air. Want ik ben niet human. Mad dancer.
1: Oh, wat vet jij, jong. Krentje pap, hoi. Krontje pap. Hey, die andere kerel is jij net gewoon huilenbalkje.
2: Ben een jongen van de stad.
1: Oh, what?
2: Overal ter wereld zeg ik dat.
1: Oh, what?
2: Dit is Groningen, dat voel ik in mijn hart.

0: nou weg.
1: Oh?
0: Is dat die knijp papa hier? Het is zo uit de hoogte altijd. Oh, moet je kijken nou met z'n dingen, met z'n dingen loges. Dingen Rolex.
2: Oh, wat nou?
0: Is dat van Pret, hè? Met z'n dingen tattoos. Ah, lekker jongen, met 20 euro de stad in en dan een paar bier drinken naar je balderby. Ja, tjammo, en dan nog een beef op de vingerpak in de pap.
2: Oh. Ja, kraantje papi en TikTok Tammo. Jongen van de stad. En dat ging dus over Groningen. Ja, en dat waren ze daarmee alweer voor deze week. De TikTok-toppers. Maar niet getreurd, mensen. Volgende week ben ik er uiteraard gewoon weer. Dankjewel.
3: Nou, dat waren weer de drie... De drie TikTok-toppers van Joost. En dankjewel, Joost, voor jouw bijdrage. En inderdaad, dat zingen, laten we dat maar niet doen. Dus oké. Het is bijna 19:30 en je weet wat dat betekent. We gaan naar William. En William, ja, die zit hier naast me in de studio. En dat is ook eens een keer een verandering, want normaal gesproken aan de telefoon. Dus William, als je er klaar voor bent, dan gaan we starten met jouw rubriek.

0: Ja, nu zitten we. William zit je naast me. En dat is wel eens een keer raar dat ik jou niet aan de telefoon hoef te hebben.
1: Het is allemaal live, hè?
0: Het is allemaal nu een keer live op deze manier. Dus ja. Dat is wel mooi. Wat heb jij voor ons voor vandaag en voor deze komende week? Hè? Want er gaan best wel mooie dingen gebeuren hier in dit gebied.
1: Nou, klopt inderdaad. En we gaan zo eerst beginnen met E-pop in Epe.
0: Ja.
1: En aan de andere kant hangt onze man die alles kan vertellen hierover. Goedenavond.
2: Dat is helemaal waar. Een hele goede avond.
1: Hartelijk welkom. E-pop in Epe. Dat is een groot festival, hè?
2: Ja, het 6 september mag het weer gebeuren.
1: Oké, hoe vaak is het nu geweest?
2: Wij hebben er in ieder geval
1: zin in. Ja.
2: De 25e editie dit jaar.
1: Een mijlpaal. Hartstikke mooi. Heb je speciaal een line-up van mensen die langskomen?
0: Wat zijn jouw favorieten eigenlijk? Wat zijn jouw favorieten?
2: Ja, het zijn eigenlijk allemaal favorieten.
0: Ja.
2: Maar ik kijk het meeste uit naar Art Freak en naar Primaat.
0: Ja.
2: En wat Ben staat later op de avond en ik denk dat die het echt helemaal gaan slopen.
0: Slopen zeg je. Dus dat wordt ME en politie in Epe.
2: Ja, zeker. Hè? Politie Warnsveld hebben we ook al. Een band uit Warnsveld die zichzelf politie Warnsveld hebben genoemd.
0: Kijk, wat leuk. Nou, wat voor een feestje kunnen de mensen verwachten die komen? Want het is gratis, hè? Dus dan kun je wel, denk ik, een hoop mensen verwachten.
2: Ik hoop het wel. Maar we beginnen wat rustig met wat bands wat meer richting de indie. Super, super muzikale bands allemaal.
0: Ja.
2: En dan gaan we zo verder op de avond, wordt het steeds wat ruiger. En dan gaat de tent af. Dat moet je wel
0: Ik kijk bij jou op de website. Fluit en Kruid komt langs. Mijn Grillfiets komt langs. En Van Zwol. Nou, Van Zwol, dat is wel een wijd hier in de
2: Van
0: omgeving. Ja, best wel bekend. IJsjesboer is dat, hè?
2: En we hebben de Lumpia-kraam bij You komt ook langs.
0: Ah nee, die man uit Apeldoorn.
2: Ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, die staat altijd op de markt. Dat is...
1: Ja, dat is bekend.
0: Ja.
1: Ik ben er ook een paar keer langs geweest, dus
0: ja, precies, ja, leuk.
1: Ken hem.
2: Die hebben we op het laatste moment ook nog bij kunnen krijgen. Dus we kunnen ook genieten van de Lumpia's.
0: Ja, nou mooi man. Waar kan ik de informatie vandaan halen om wat meer te weten over dit festival?
2: We hebben een website, dat is epopfestival.nl.
0: Ja.
2: En verder als je epopfestival opzoekt op Facebook of op... andere social media, dan kan je ons daar ook vinden.
0: Oké, nou helemaal goed. En wij gaan langskomen, want wij vinden dit wel heel erg leuk. Het is een groot opgezet festival, is het, als ik het zo bekijk. Dus er wordt alleen maar, feest.
2: Ja, maar echt perfect. We hebben onze headliner, Art Freak, die heeft onder andere ook Noordzee mogen afsluiten. En wat andere vette festivals mogen doen. Dus ik ben benieuwd wat hij bij ons neer gaat zetten.
1: Nou, het wordt de 25e editie, dus dat gaat zeker knallen worden. En het weer lijkt ook allemaal mee te zitten. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen.
2: Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Ik ben benieuwd wie er allemaal komen en wat het allemaal gaat worden.
1: We gaan het zien. In ieder geval heel veel succes gewenst de zaterdag.
2: Heel erg bedankt.
0: Nou, dat was
1: het hip-hop gebeuren.
0: Ja, het hip-hop gebeuren, hè? Dat is samen met Milan, dankjewel daarvoor. Hey, heb je nog meer punten voor ons?
1: Absoluut. Het Klompenfeest in Twello van 4 tot en met 7 september. Dat is dus de donderdag tot en met de zondag. En dan zijn diverse optredens.
0: Klompenfeest, hè?
1: Als Klompenfeest,
0: tik zo van, dat krijg je dan te zien. Het Klompenfeest, ja, inderdaad. Het
1: zijn maar tribute
0: drie
1: bands.
0: Dagen lang.
1: Tributebands komen optreden.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Zoals de boeren, echte boeren rockmuziek. Peter Beens komt ook nog langs.
0: Ja.
1: Dus de 3J's en kermis en van alles.
0: Ja,
1: en er is
0: zelfs
1: op zondag ook nog een kerkdienst.
0: Een kerkdienst?
1: Ja, dat spreekt misschien onze jeugd niet zo aan, maar...
0: Precies.
1: Maar het is wel even vermeldenswaard dat het allemaal wel is.
0: Ja, je vergeet mijn favoriet, William. Dat kan niet. Mijn favoriet is ABBA. De ABBA Tribute Band, de best, komt ook nog.
1: Ja, en ik lees Frans Bauer.
0: Frans Bauer ook nog?
1: Die komt zondag.
0: Daar moeten we zeker naartoe gaan.
1: Dus dat wordt volle bak.
0: Ja, dat is klompenfeest.nl op de website als je meer informatie daarover wilt. Heb je nog meer?
1: Zeker wel. En dat is het Oranjefeest in Benemiesel.
0: Oranjefeest?
1: Ja, dat is ook van 5, 6 en 7 september.
0: Ja.
1: En daar komen ook DJ's Remco, DJ Wesley, DJ Laurens en Roy Otters. Dat is allemaal diverse muziek en diverse spelen ook te doen. 6 kans en foodtrucks zijn er ook aanwezig.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: En een ticket voor de vrijdagavond, zeg maar, die kost dan €20. En dan heb je zelfs de DJ's die spelen in de tent.
0: Ja, ja. Ja, dus, maar voor 20 euro kun je een leuk feestje bouwen,
1: dan
0: toch?
1: Dan kun je echt een hele mooie avond hebben.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Absoluut.
0: Heb je nog meer?
1: Eentje nog in Wapenveld. Ach. Dat is van het stichting Jong Gelderen.
0: Kijk eens.
1: En die hebben de Brommer Race en de Trekkertrek.
0: Oh ja, dat is altijd mooi. Trekkertrek is zeker mooi. En dat moeten ze zo'n auto vooruit trekken en die graaf zit dan in.
1: Ja, het is echt zo'n stuk lood waar ze met een kar mee trekken. En dan gaat het steeds dieper de grond in en dan zit alles vast in één keer. En dat is op vrijdag. En op zaterdag is de Brommer Race.
0: Ja.
1: Nou, s'avonds is er ook weer muziek daar zo. En dat onder andere Mezzo, die komt daar speelt op zijn accordeon. En de Klatjakkers en de Saxifectie. Dat is ook diverse muziek. Wat voor muziek exact is, weet ik niet, maar het klinkt wel heel bijzonder.
0: Maar het klinkt inderdaad bijzonder zodra het gaat met trekzakken is en met accordeons.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. En de locatie is ook in de Steeg in Veessen.
0: Oh, kijk.
1: Dat is ook wel handig om te weten. Ja, en de intree is ook gratis.
0: Ja, helemaal goed.
1: En hapjes en drankjes volop aanwezig.
0: Okay. Dankjewel voor deze.
1: Graag gedaan.

Ja, zoals Brian net vertelde, het Klompenfestival, het Klompenfeest, daar komt Frans Bauer. En ik ken Frans Bauer, die heeft ooit een keer bij Radio 3 heeft hij, het nummer Du hast van Rammstein heeft hij, zelf vertolkt. En dat is zo'n mooie versie geworden. Ja, dat kan ik jullie niet onthouden. Dus bij deze, Frans Bauer met Du hast van Rammstein.

trust me. Du hast me.

0: verdammt nochmal, nein.
1: Weekend Beach, yo Weekend, yo Musik.
2: Ja, het is een paar minuten over 7:30 en William heeft zijn agenda voorgelezen. En naast mij is komen zitten een gast. Jawel, dat is onze eerste gast in de uitzending. En dat is Iris. En Iris heeft een mailtje gestuurd naar onze welbekende mailadres, naar studio@weekendbeat.nl. Studio@weekendbeat.nl. En ze zei van, ik heb wel een plaat met een mooi verhaal erbij, Iris. Welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: En ik ben heel benieuwd, waar kom jij vandaan eigenlijk?
3: Twello.
2: Twello. Oh, dat is ook in het luistergebied. Dus jij zat te luisteren naar de radio en denkt bij jezelf van, goh, daar wil ik wel naartoe en ik wil daar mijn verhaal doen.
3: Ja zeker. Ja.
2: Nou, hoe oud ben je? Wat kinderen? Ben je getrouwd? Heb je vrienden, vriendinnen? Vertel.
3: Vrienden, vriendinnen heb ik heel veel.
2: Ja?
3: Ik ben 19 jaar oud, dus nog niet getrouwd, nog geen kinderen, gelukkig.
2: Nee, dat is een beetje jong daarvoor. Hè? Maar ja. Goed, de mensen kunnen het niet zien. Hè? Dus het is radio, dus dan is het wel fijn om te weten bij de stem wie erachter zit. En welke school heb je gedaan?
3: Zonnecollege.
2: Oh, dat is ook in Twello zelf, hè? Dus dan thuisverstrijd eigenlijk.
3: Ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Dus, en gaat jouw verhaal ook over het Zonnecollege of over iets heel anders?
3: Over iets heel anders.
2: Iets heel anders, vertel.
3: Over mijn oma.
2: Je oma? Hoe dat een heel persoonlijk verhaal.
3: Ja, mijn oma was altijd mijn beste vriendinnetje.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, dan wacht even. Dan moeten we natuurlijk wel een andere muziekje opzetten. Dan is het, even kijken waar. Deze pak ik er even bij. Zo. Vertel.
3: Mijn oma is 3 jaar geleden overleden.
2: Ja.
3: Aan kanker.
2: Ja.
3: En we luisterden heel veel muziek bij opa en oma thuis. En er was altijd één nummer wat zij het mooiste nummer vond. En dat was The Last Waltz. Dit nummer hebben we ook meerdere keren gedraaid bij haar crematie.
2: Ja.
3: En is ook het nummer waarop zij op bed in slaap schallen, zeg maar.
2: Wauw. Dat is wel gelijk een heftig verhaal.
3: Ja.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich wel herkennen in het verhaal dat iemand dus overlijdt. En daarbij dus de muziek eigenlijk gewoon blijft. Hè? Dus je blijft de muziek horen en dan krijg je de herinneringen weer terug.
3: Ja.
2: Ja, we hebben dat ook in een dame, Emily. Die heeft ook eenzelfde verhaal verteld. Ongeveer hetzelfde. Je had ook een hele mooie herinnering ook bij de muziek eigenlijk die bij de crematie of bij de begrafenis is gedraaid. En is het begrafenis geweest of is het crematie?
3: Crematie.
2: Dus de Last Waltz weer graag horen.
3: Ja.
2: En dan denk je weer terug aan je oma. Wat is je mooiste herinnering met je oma?
3: Heel veel herinneringen. Zijn er heel veel. Het is altijd met alle kleinkinderen naar het dorp fietsen. Ja. Altijd buiten.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, mooi. Nou, laten we dan gewoon luisteren naar The Last Waltz. En ik zie dat er een aantal opties zijn. Je hebt van James Last, je hebt Engelbert Humperding en je hebt van, even kijken, deze?
3: Met Engel.

0: was een heel mooi verhaal van Iris. En die is even een kopje thee gaan drinken. En William is weer naast me komen zitten.
1: Ja, we zijn er weer.
0: We zijn er weer. En ik had begrepen, want dan praat je toch even zo na even met zo'n meisje. En dat is toch best wel, dat komt dan wel binnen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Dus wat ik net ook zei, het is eigenlijk een beetje muziek. Het is ook emotie. En ja, ook met zoiets, dat geeft ook een stempel. En...
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, en ik had begrepen dat je ook een heel mooi verhaal hebt.
1: Nou, op zich, ja. Ik heb altijd line dance gedaan. Ja. En mijn vrouw deed het ook op een andere plek. En
0: past deze muziek eronder of wat vrolijkers?
1: Mag wel iets vrolijkers, hoor.
0: Ik mag iets vrolijkers.
1: Okay, Het is gelukkig niet zwaarmoedig.
0: Nee, dan doen we even iets anders. En wat zou dan het nummer moeten zijn?
1: Lady Antebellum met Run to You.
0: Oké, die gaan we dan zo meteen doen. En wat is dan het verhaal wat erachter zit?
1: Nou, ik zat op line dance en mijn vrouw ook. Alleen, we zaten op diverse locaties. En op een gegeven moment uiteindelijk kwamen we bij elkaar. Ja. En dan werd het nummer ook Run to You vaak gedraaid als line dance nummer. Ja. En dan stond je met z'n tweeën op de vloer. En op een gegeven moment kwam het van het een het ander en dan steeds meer. Totdat je uiteindelijk getrouwd bent en gewoon samen bent.
0: Ja, maar hoor je ook in de tekst Run to You?
1: Ja, eigenlijk
0: gewoon
1: wel, ja.
0: Letterlijk. Juist. Je bent gewoon letterlijk.
1: Je staat een stukje van elkaar af. En ja, je runt het.
0: Sorry, letterlijk naar elkaar toe gerend.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk eigenlijk.
0: Ja, en wat viel je nou als eerste op?
1: Ja, de spontaniteit. En ik kende haar eerst niet zo. Ik kende haar zoon goed. En haar zoon kende ik wel een beetje. En op een gegeven moment ging het balletje steeds verder rollen.
0: Ja.
1: Ja, toen kregen we toch wel een klik met elkaar. En ja, en dan zit je met line dance en dan zijn er allemaal mensen die je goed kent. En die gaan dansen. Ja, zullen we ook even doen? En dan,
0: ja, precies.
1: Het is lekker los van elkaar, daar niet van. Maar ja, dan kijk je elkaar toch wel aan. Op een gegeven moment komt er toch wel een bepaalde klik.
0: En, komt er de vlam in de pan.
1: De vlam in de pan.
0: Ja, precies. Dan zag je de vonk in de ogen en denk bij jezelf.
1: Ja.
0: Jij bent voor de rest van het leven van mij.
1: Ja, zo zagen we het eerst niet aankomen, maar zo ging het dus wel. En ja, hartstikke leuk.
0: Ja, welke muziek? Want jij hebt het gezegd, hoor, maar...
1: Lady Antebellum met Run to You.

0: Willem, run to you. En dat was het verhaal van William. En William is onze man in het veld. Die weet precies wat er gebeurt in het veld. Alle festijnen, evenementen en feesten. En dankjewel voor je verhaal. Oh, wacht, je microfoon staat niet aan. Dus, hey, hartstikke mooi. Dus je vriendin leren kennen.
1: Ja, en nu mevrouw dan.
0: Ja. Ja. Ja, we kijken ook nog even in de mailbox. En er zijn natuurlijk heel veel mailtjes binnengekomen van luisteraars. Die zeggen van, ja, ik heb ook een mooi verhaal. Nou, Iris is hier langs geweest en die wilde heel graag bij ons in de uitzending haar verhaal komen doen. En ik snap het ook wel, het persoonlijk verhaal. En dat doe je liever niet via de mail, maar dan is het persoonlijke verhaal vertellen hier gewoon iets beter dan via de mail. Wil je dat zelf ook? Stuur een mail naar studio@weekendbeats.nl. En voor je het weet zit je naast me.
1: Ja, dat zit gutter.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb nog een verhaal binnengekregen van Anna. En Anna die heeft een heel mooi verhaal gemaakt. Het gaat over haar vakantie. Even kijken hoor. Dus dat heet Take It Off. En het is een deugend verhaal, Anna. Ik heb het doorgelezen en ik dacht bij mezelf van ja, zal ik het erin doen, ja of nee? Maar als ik zolang je achternaam niet noem, zou het goed moeten zijn. Dus we doen even dan een muziekje toch op. Vakantieavonden hebben vreemde kracht. Je neemt je voor om het rustig te houden. Een drankje, wat rondslenteren, misschien vroeg slapen. Maar de muziek beslist meestal anders. Ik liep langs de boulevard en hoorde een dreunende bas die me letterlijk de straat introk. De deuren van de club stonden open en het leek alsof iedereen daarbinnen al uren in een soort verroes verkeerde. Het was warm, dampend en zweterig. Maar precies dat trok mij naar binnen. Nog voor ik nee kon bedenken, kreeg ik een glaasje in mijn hand gedrukt. Ik lachte, dronk en begon te bewegen alsof ik dit al maanden van plan was. En toen gooide de DJ dit nummer.
2: Have you ever been in that situation where you just like, you just wanna take
0: alles veranderde. En geloof me, vanaf dat moment was de nacht niet meer van mij, maar van dit nummer. Take It Off van Fisher.
2: Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success. Take it off.

0: it off. Slow, steady, undress. Success. Take it off. Slow, steady, undress. Take your motherfucking clothes off.
1: No, no, no, no, no, meisje, wat zeg je nou zeg? Ja, als je dat op straat zegt, William, tegen iemand...
2: Heb je een vetprobleem, denk ik.
1: Tegenwoordig een vetprobleem, dat kun je niet zomaar tegen iemand zeggen. Dus, maar wel een leuk nummer van Fischer. En dank je wel, Anna, voor jouw verhaal. En het is een, inderdaad een ondeugend verhaaltje geworden. Ik ben benieuwd wat de avond is geworden. Maar dat is alleen voor jouw fantasie, denk ik. Toch? Ja, goed. We gaan het uur afsluiten. Ja. William, hoe vond je het?
2: Nou, het eerste uur is lekker verlopen.
1: Ja, hè? Ja. Snel, hè?
2: Gaat heel snel.
1: Gaat heel snel.
2: Je hebt diverse onderwerpen en...
1: En die muziek er tussendoor. En daar tussendoor klets je ook nog eens een keer regelmatig met elkaar. En William die heeft voor het tweede uur al een aantal hits en flops heeft hij al aangegeven. Dus die pakken we het tweede uur dan ook nog eventjes op. Ja. En dan gaan we het lijstje aanvullen. Want we hebben natuurlijk een heel lijstje al gemaakt, William. Dat weet je nog niet. Maar we hebben dus... in de eerste week was dat Altijd Vrijgezel van Gerard Joling. Ja. Daarna Espresso Macchiato van Tommy Cash. Ja, dat is het zeg maar nummer van... Eurovisie Songfestival.
2: Klopt, ja.
1: Ze komt uit Amsterdam van Chris Cross Amsterdam en Alles kan kapot van Samuel Welton. Nou, dat is het bekende lijstje. En wat komt daarbij? Wij hebben vorige week laten horen de nummers. Moeten we even erbij pakken. Dat is deze. Goed voorbereid, hè. Zo, zo, zo. Ja, jullie konden kiezen tussen Together. Nee, die hebben we al gehad. Patrick. Wat goed voorbereid. Drum Show van 21 Pilots. Jealous Type van Doja Cat. En Don't Click Play van Ava Max. Klinkt jou dat bekend voor, die naam?
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

Popje Blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aan van de stromingen. Dat nieuws van 7 uur rock'n'roll, blues en jazz. In dit programma muziek uit 2026, 2021, 2017 en 2008. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. De playlist kun je vinden op RTV 794. Dat was voorheen, maar nu is er een nieuwe site, popjeblues.nl. Ik begin met Jane Hancock.

zijn en kok, is een liedjeschrijver, zangeres. Timmert als onafhankelijk R&B-artiest aan de weg. Ze komt uit Californië en brengt haar eigen 90e Fly Girl-stijl met zich mee. Haar 8e album is nu uitgekomen, It's Me, Not You. En je hoort daarvan voor de Views. De Canadese zangeres, liedjeschrijfster, muzikant, actrice, activiste, jawel, van alles. Alison Russell was, voordat ze aan haar solo-carrière begon, lid van verschillende muziekgroepen, waaronder Po Girls, Birds of Chicago, Oh Native Daughters, Sisters of the Strawberry Moon. Van haar 9e album, In the Hour of Chaos, Sir Slide, met Kees Culpepper.

0: Dat was onder de Self-Search Slide. Charlie XX is de artiestennaam van Charlotte M.L.I.T., een Britse zangeres en liedjesschrijfster. Ze scoorde hits met onder meer I Love It en Fancy. Na deze hit, deze afstand van de mainstream popgeluid van haar EP, Vroom Vroom, haar achtste album Music Fashion Film, is een popalbum geproduceerd door vaste samenwerkingspartners E.J. Cook en Finn Keen, die beide het album samen met Charlie schreven. Cart declined.
1: Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some shoes. I'll buy a smile. I'll buy some jewelry. A personality. A whole backstory. Card declined. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some perfume. A mahjong sofa. A new apartment. J'ai le coutre. A whole new life. Card declined. Let's go.

Charlie XCX kort declined. De Amerikaanse rockband The Strokes werd in 1998 in New York opgericht en bestaat uit zanger Julian Casablancas, de gitarist Albert Hammond Jr., Nick Valencia, bassist Nicolai Fretschour en drummer Fabrizio Moretti van hun achtste album Reality Waits, Going to Babylon.

strokes going to babble on. De Nederlandse band Wies bestaat uit zangeres en liedjeschrijver Jan Roomendaal, drummer Den Housen, bassist Teun van der Marel. De teksten van Wies gaan meestal over zaken die jongvolwassenen zich bezighouden. De muziek is een combinatie van rock en pop. Van een vierde album hoor je of er nog iets terugkaatst.

Wie is of er nog iets terugkaatst? Steven Wilson, een Engelse muzikant, zanger, liedjeschrijver, producer. Hij was solartiest, oprichter, gitarist, zanger en ook liedjeschrijver van de band Porcupine Tree, maar ook als lid van verschillende andere bands, waaronder Blackfield Bass Communion en No Man. Zijn zesde album kwam eind januari uit, The Future Blast 2021 was dat, in diverse landen genoteerd. In Schotland bij ons een nummer 2 album, Eminent Slave. One.

Steven Wilson Eminent Slave. Beth Ditton, een Amerikaanse zangeres. Zoals Steven, zangeres van de opgegeven Amerikaanse rockband Gossip. In België, in Nederland is ze bekend geworden als solo-artiest met de nummer I Wrote the Book. In 2017 kwam het album Fake Sugar uit en daarvan hoor je We Could Run. 2017.

0: That is a week could run. Als een van de drie belangrijkste leden van Dance Orchestra Seat wilde Peter Fox een soloplaat maken. In 2006 begon hij daaraan te werken. In 2008 kwam die plaat uit. In Duitsland een groot succes van het album Stadtaffe. Je hoort Haus am See. In Duitsland de nummer 8, nummer 4 in ons land.
1: Hier bin ich geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, House am Vee. Een album van Paul McCartney uit 2008. Een wel speciaal project. Zijn artiestennaam is hiervoor The Fireman. Het album heet Electric Arguments. Het doet wat aan de liedjes denken op de White Album. Diverse stijlen, maar toch ook wel anders. Cindy Changes

0: De fireman, Paul McCartney dus, is het bijna 10 minuten over half 7 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja blues. De jonge Puff Johnson werd in de jaren 90 gezien in de rol van Whitney Houston en Mariah Carey over te nemen, hoewel toen hun rol nog niet uitgespeeld was, maar wel omdat Puff over een subliem stemgeluid bezit, met liedjesschrijvers werkte. Dit single van het debuutalbum Miracle Over and Over, 12 weken genoteerd en nummer 20.

Puff Johnson over and over. Die is in Mary Coughlin, vooral in eigen land behoorlijk populair. Van een LP uit 1990, Uncertain Pleasures. Met aparte liedjes, I Can Dream, Can I...

0: De tachtiger jaren in Popje Blues.
1: Met 1987 van Earth, Wind and Fire. De grote successen liggen dan al achter hun. Die liggen vooral in de tweede helft van de jaren 70. De LP's volgen ook niet meer zo snel achter elkaar. In 1983 verschijnt Electric Universe, een plaat die flopt en volgt op tot The World verschijnt 4 jaar later. Die plaat doet het wel wat iets beter, wat terug naar hun roots. Ze hebben kennelijk aan de fans gedacht, Victim of the Modern Heart.

With the fire effect dan of the modern heart. Het vijfde album van Bruce Springsteen, The River, wordt algemeen als een meesterwerk beschouwd. Hoewel al eerder het talent van Bruce erkend werd, zoals in 1974... toen de gezaghebbende journalist John Landau de historische woorden sprak als zo rock'n'roll future. En his name is Bruce Springsteen. En hij heeft zeker gelijk gekregen. Two Hearts...

0: de 60er jaren in Popje Blues.
1: In 1968 kwam de LP Look Ahead uit van Pat Boone. Het is zijn laatste LP bij Dot Label, waar hij al sinds 1955 mee verbonden was. Een waardig afscheidsalbum, beter dan een aantal eerdere LP's uit de jaren 60. En altijd een gewone jongen gebleven. Love of the Common People.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: stage for rock and roll in pop yo yo yo.
1: In 1957 kwam de vierde LP uit van Fats the Domino. Evenals de daarvorige albums was het een verzameling van eerder uitgebrachte singles. De Rooster Song stamt uit 1956. Wow.

In 2021 overleed Don Everly op 84-jarige leeftijd. Zijn broer Phil overleed al eerder in 2014 op 74-jarige leeftijd. Vooral later in hun carrière waren er behoorlijk ruzies tussen de twee broers. Het ging zo ver dat ze elkaar op het podium niet meer aankeken. Problemen dus tussen Don en Phil. In 1958 zongen ze er al over, al ging het toen over teenagerprobleempjes. Het liedje Problems was een vijfde miljoenseller en bereikte in Amerika een nummer 2.

Everly Brothers, Problems. Een rock'n'roll klassieker is Ain't That a Shame. Geschreven en voor het eerst opgenomen door Fats Domino in 1955. Pat Boone heeft er een grote hit mee gehad. Minder bekend is de cover van Bobby Rydell. Het nummer kom je tegen op de LP Wild One uit 1960.

Tijd voor Blues in Pop Je Blues. Dissolution is het tweede album van de Britse band Burning Rope. De band werd opgericht door twee leden van de veelvuldig bekroonde groep Catfish. Paul Long toetsen, Adam Pike bas, samen met gitarist Alex Foyce en drummer Mitch Weaving. Het nieuwe album bouwt voort op de invloeden die ook al op een gelijknamige debuutalbum te horen waren. Blues en progressieve rock. En al de nummers zijn door de band zelf geschreven. Ze zijn er niet schuldig aan, toch wel? Not Guilty.

op Not Guilty. Billy Gilmour is een Amerikaanse zanger, acteur, maar vooral bekend als de leadgitarist van ZZ Top. In 2016 nam hij zijn debuutalbum op en in 2021 kwam zijn derde album uit, zijn soloalbum Hardware. En daarvan Vega Bond, Man,

Lily F. Gibbons, Vagabond Man. In 2015 kwam het derde album uit van een jonge blues rock artiest Lawrence Jones. En wat voor een album dat je meteen bij het eerste nummer pakt. Lekker tempo, uitstekend gitaarwerk. En bijvoorbeeld ook in Touch Your Moonlight.

Lawrence Jones, That's Your Moonlight. In 1996 verscheen Dreamland, het debuutalbum van Madeleine Perrou. Een album met oude blues, liedjes in een nieuw jasje. De opvolger kwam in 2004, Careless Love, waarop ook staat de hitsingle Dance Me to the End of Love. Vanavond, Don't Wait Too Long.

Madeleine Peru, Don't Wait Too Long. Carrie Bell begon harmonica te spelen nadat hij geïnspireerd was door Muddy Waters, Little Walter en Sonny Boy Williamson. In 1973 komt zijn tweede reguliere album uit, Last Night. En je hoort verder Dave Meijs, Willie Smith, Eddie Taylor, Joe Perkins, Mean Mistreater.

Carter, Crudder, Dutchie, Red Wagon. Memphis Slim was een blues- en boogie-pianist en zanger. Hij werd geboren door John Led Shedman in Memphis. Hij leerde zichzelf al op 7-jarige leeftijd piano spelen. Vanaf 1931 zat hij op bij clubs in Memphis. Uit 1950, Mother Earth.

You come it on The Creeper van de LP uit 1960 van tenorsaxofonist Tina Brooks, True Blue. Je hebt Freddie Hubbard trompet, Duke Jordan piano, Tim Jones bass, Art Taylor drums. True Blue.

Tina Brooks, True Blue. Makio Parker, geïnspireerd door de fusionperiode van Miles Davis. Sinds 1970 14 albums gemaakt voor veel funk. In 2005 verscheen het album School Within. En ook nog uitgebracht in Super Audio. De vonken spatten er dan van alle kanten vanaf. Speed Readings.

school. Ze studeerde jazz aan het Leeds Conservatorium, waar ze interesse kreeg in hip-hop en les kreeg van pianist Robert Mitchell. Ze richtte een groep op die haar eigen naam droeg, Jazzman. Van het nieuwe album Where Light Settles. Je hoort het titelstuk Where Light Settles.

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is het programma van NTV 794. Informatie over Popje Blues. Je kunt het vinden op de site popjeblues.nl. En volgende week staat daar ook weer de site op. En ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet ervan. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwendubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Goddamn right.

zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoort natuurlijk Spans. Come on, John. Get the feeling on. Get it on. En dat was al 1983. Even terug naar het vorige jaar. T-Groove. Samen met B. Thompson. En hier is One Touch.

Goed dat je luistert. De Flashback Radio Show. Dit waren een aantal tracks achterin volgers. We starten met T-Group. Samen met Thompson. En het heet The One Touch. En achteraan hoorde je Haywood uit 1985 Roses. Gevolgd door Detroit Center en Let's Go Out. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Jupiter Gallery en die Forever Love.

Legendarische soul disco natuurlijk uit de jaren 80. De Fatback Band en I Found Love In. We gaan zo meteen onze korte break. En dat doen we met London Wiggins, Hanging In Out.

old school funk hoorde je van Fancy Thornton en Rock My World hoorde je in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk Dave Meskel samen met Harry Cambridge. And we'll be together.

Dave Mascal hoorde hier in de Flashback Radio Show samen met Harry Cambridge en We'll Be Together was de track genaamd. We gaan verder met het werk van een aantal jaar geleden. Corferry samen met Bjorn Maria en Hot With You.

Eigenlijk wel, wel zielig, hè? Eigenlijk best wel. Major Harris, zijn hele leven lang al geprobeerd. All my life, I tried. And it still didn't succeed. Dit was Major Harris, Flashback Radio Show. Door met Newmerk, Danny Foster, samen met Rogue. En hier is...

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
1: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

met de dames van de Raw Band zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Mag je net ingeschakeld zijn nog een uur lang te gaan met hits van vroeger en nu op je radio. De Raw Band was dit. En Messages from the Stars. En nu is het tijd voor de nieuwe track. Hier is Daily en Slide.

Jonne de Bent, Shalimar, aan het begin van de jaren 80. Let's work it out, it's never too late. Never too late for the Flashback Radio Show. Nu gaan we een nieuw werk draaien. The Barcase. And why don't you back up off the wall?

track die we natuurlijk origineel kennen van Howard Johnson. Keep in Love New. Dit was de uitvoering van Georgie B. samen met Everest in de Flashback Radio Show. Hier is Castella en Nights Over Egypt.

Ik dacht, ik wil nog even een stukje blokfluit erbij voor hetzelfde geld. Castella was dat uit 2024, Nights Over Egypt. En je kent de track natuurlijk origineel van de Jones Girls. Ja, we gaan even weer nieuw werk draaien. Canomil. And we're never coming down.

En dat was hem weer, de Flashback Radio Show voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering. We gaan eruit met Dean en Keep Coming Back to You.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente.

0: Geleerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: happy.
1: Look at me, I'm happy. Ooh,
2: op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar...